Eftens hier een voorbeeld van de vergangenheid, sogar drie voorbeelden, waar valse leer weer in een gekomen. Waar dit passiert is, haar mensen zich van God weggedreht. Die waren fram, door es niemals de tijd gewast, want mensen niks zijn fram gewast. Dort wordt zeer schwor zijn, irgendein volk te vingen, die keine Religion hadden. Door es ober een grote onderscheid tussen Religion hebben en waar de geboren zijn. We hebben hier nu drie voorbeelden oder Beispiele, om ons warning te geven dat God woord, en nu al deed, rechte. Dat wordt hier in den dritten vers klaargemaakt. Dat is waar we nu aanvangen. En jeets worden ze junt met verfierische weerd, tjepen en vertjepen, den er verdorven slaapt niet, dat is 2 Petrus, 2 kapitel, 3 vers. De weerd en jeets worden ze je heren tot de valse leren. Een junt met verfierische weerd brengt ons terug naar dat woord plastic. De weerd, de valse leren broeken, zijn weerd die ze zo draaien kennen, dat de eriënt woord en eriënt eenem passen worden. De weerd passen de lied die naar de valse leren hartje. Zo'n leren zeiden één ding te één volk en dan zeiden ze wat anders, wanneer ze te een ander volk reden. Daar zijn vandaag predikers die dat doen. Ik weet van een man die kan een goede predikt van God zijn woord geven, wanneer hij een verzameling heeft die zou leven. Wanneer hij over een vriezende groep is, dan is hij krijg zoals zij zijn. Hij is een plastic predier. Hij is zo schmiedig, dat hij kan een geschenk aannemen, zoals aan dat post. Dat kunnen goede dingen zijn en je wisse loog, over. Wanneer dat gedaan wordt met dat evangelium en God zijn woord uitleiden, dan moet we standhaft zijn en zo niet erlauben. Plastic is zeer fijn, maar ik heb uitgevangen dat een mens moet oppassen hoe dat gebruikt wordt. Dat je schek van plastic kan ändern en kan breken. Dat wat er binnen is, kan vergeten, wanneer dat verkwatscht wordt en dan is dat verdorven. Zo is dat woord hier gebruikt. Petrus zegt nu weer, met verfierische weerd tjepen en vertjepen. Dat meent dat de valse leren doen wat ze doen, verjeld. Dat is waarom ik persoonlijk je in verschillende wegen zie, waar zoveel tijd genomen wordt om dingen bekend maken en vertjepen. Jedes Mal, wanneer ik van een reis terugkom, zat ik bij mijn papierkarf dol. Ik neem mijn briefpost en te tijden, waar ik dat bloos in een papierkarf in een schmiede. Ik wou dat niet opmaken, wils ik kan zien van waar dat komt. Ik heb al voor jaren brief van zo'n lied gekregen, wanneer ik aan het nust heb geschikt. Ik weet niet waarom ze daarbij blijven. Ik weet ook dat ze willen mij tjepen, en dan willen ze mij wat vertjepen. Ze leven vielleicht dat wanneer ze mij genoeg brief schikken, dan wou ik aansluitend geld schikken. Werkelijk, een inrichting zal zo'n lied met haar arbeid bekend maken, die zo'n arbeid ondersteunen willen. Wanneer je een missionsinrichting in je stad wist, dan zal die interesse daar ook zijn. Er zijn veel fijne missionsinrichtingen en er zijn veel goede radioprogrammen. Er zijn anderen die willen bloos hun eigen ideeën vertjepen. Wat ik hier wil te licht brengen is dat een teken van valse leren is dat ze willen zichzelf een ere bijval te andere lied vertjepen. Zo'n willen niet God zijn woord uitleiden, zodat mensen zich bekeren kennen en worden. Ze zijn niet door zodat ze anderen helpen kennen. Ze willen ergens wat van anderen hebben. De valse leraar wil met die toucher. Hij zegt, we go to best en du zalst aan loven en geld geven. Dit moet we nu bechecken. Den er je recht al lang terug bestemd is en er verdorven slaapt niet. Dat is 2 Petrus 2, 3 vers. Door is een zaak hier dat veel lied verstimmeld ha, sogar lied die in de Bijbel opgeschreven zijn. Een zoon werd hij niet doofd. Hij kon niet verstaan waarom God de godloze niet rechten deed, waarom godloze mensen slechte dingen deden en den nust gedaan werd. Ober, als hij im tempel en inging, dan kon hij verstaan wat met godloze mensen om eng passeren wordt. God wordt door te zien dat zo'n lied wordt het hier wat aanbestemd weer. God regeert nu en op Emma, vriend. We weten dat Paulus, zoals ook de andere apostel, slecht behandeld worden. Zo behandeld worden
Als zij weren, moet niet zijn haar je gonen. Als Paulus en dat gevangenis in Filippi weer, willen de officieren hem heimlich uit de stad uitschakken. Paulus weer in Rijme Berja. De officier had bloos woord geschakt dat hij zal van Filippi wegkomen. Over Paulus zei, je moet zelfs komen en ons uitlaten. Wie zijn Rijme Berja en je haar ons slecht behandeld. Dat weer gaat zijn weg aan en gouden nomen tot Jeva en Filippi. Paulus neemt de raag niet in zijn eigen hang. Hij leidt de zaak in Gods hang. Wanneer we proberen de raag in onze eigen hand te nemen, dan nemen we dat uit Gods hand eruit, zeg maar. God heeft gezegd, de raag je heert mij, ik word recht holen. Hebreeën dat 10e kapitel 30e vers. Wanneer we zo'n zaak in onze eigen hang nemen, dan verloot we den geloofswandel. En den geloven wandelen meent niet dat we worden andere lied erlauben ons leven te regeren. Nee, dat meent dat wanneer we slecht behandeld worden, dan worden we denken, Janne heeft mij slecht behandeld, maar ik word hem niet terugtolen. Ik word hem bloos aan dem Herr Jezus evengeven en word hem laten met dem mens handelen. En God wordt dat doen. We behouden dat dit is wat Paulus deed met Alexander, de kapperschmet. Dit is in 2 Timotheus 4:14. Alexander de Kapperschmidt heeft mij veel bewezen, mocht de Heer hem belonen, naar zijn werken. Dit is wat God gezegd heeft. De raag je heert mij, ik word recht holen. En waarde, de Heer wordt zijn volk rechten. Zo wordt God ook deze valse leren een dag rechten. Niet zo lang terug hoorde ik dat een Fries en je man gestorven weer. Een man zei te mij, hij is vandaag beter af als hij weer, als hij nog levendig weer. Ik zei, du je leeft dat hij beter af is? Wanneer de man niet waarde je boeren weer, eer hij sterf, dan is hij nu niet beter af. Ik wil niet ha, dat wanneer ik voor God stonen word, dat hij mij vermonen wordt. Ik zie voor deze programma verantwoordelijk. Ik wil niet ha, dat God zal te mij zeggen, ik geef die de heilige schrift, dat du dat zo recht uitgeven, du hast dat niet zo uitgelegd, als ik dat wollen, zoals ik dat geschreven ha. Du hadst angst, dat lied die kritisieren worden. Ik wil ha, dat God met mij tevreden wordt zijn. Zoals ik zie, ik zie tot God verantwoordelijk. En mijn vriend, zo best du ook. Op deze steed, zegt Petrus ook, en verdorven slaapt niet. Nu, dat wordt nu zo loter, als wanneer God slopen je gonne is. Dat wordt zo loter, wanneer God niet veel deed wegen de valse leren en wegen al dat bezit in onze welt. Ober, mijn vriend, God slaapt niet, oh nee. De profeet Habakkuk had ook zo'n vraag. Hij dacht dat God weer tot tide, te hastig zijn je recht te brengen. Ober van dort waar we loter in je rechten. God wordt in zijn tijd alles opriemen. We hebben nu een voorbeeld, werkelijk een drievoudig voorbeeld. Eerst is daar een voorbeeld van engel. 2 Petrus, de 2e kapitel, 4e vers. Dan wanneer God de engel die je zindigd houde, niet schoond, over den en de haal en een schmeid, en aan doorheld voor dat je recht, en de oude welt niet schoond en bewoord noue den achterman, die in je rechtigheid spreed je weer, en bracht de eeuwenschwaming over de godloze mensen. Dit is een buitengewoonlijke bericht. Meent dit dat engel zind je? Jo, engel ha je zindigd, je wisse engel. Dit is een voorbeeld van wie zoten schoft. En dan heeft Petrus een voorbeeld van Noah. En de oude welt niet schoond en bewoord Noah, 5e vers. Dat is zo als de welt ons nu wordt vergesteld. En dan is door dat reddit voorbeeld, hoe God de steden Sodom en Gomorra vernicht heeft, zaas de vars. En bracht je recht op de steden Sodom en Gomorra, deken amschmieten en bedaakt aan met oos. Dort heeft ons dat voorbeeld van de vleesche last. Zo hebben we hier nu drie vrienden, de dievel, de welt en de vleesche last. Voor deze drie vrienden moeten we ons heiden. Johannes zegt dat we moeten ook door te zijn, dat we de welt niet leef hebben. 1 Johannes 2,
15 en 16. Dat die welt niet leef hebben, ook niet dat wat in de welt is. Wer immer die welt leef heeft, en dem is niet dem voder zijne leef. Wils alles wat in deze welt is, die urgelast, die fleischelast, en dat stalt het leven, is niet van voder, aber is van deze welt. Wann hij zegt dat wie zullen niet deze welt leef hebben, dan meint hij niet de schöne Blume oder de boy oder den See. Hij heeft im Sinn een Weltsinn, dat zich jegen Gott gestalt heeft. Hij redt hier eerst van dem Dievel. Gott heeft die Engel al gerecht. Daar wordt nu veel van dem Dievel geschreven en van zijn beze Jester. Ik leef lied jewe toveel acht daartoe. Daar is ne steed voor zo'n Norrecht. Aber ik leef dat wordt goed zijn, wann wie meer zo'n Sache betonen worden, die bestemd zijn. Ik ha een bericht gegeven aan wer is Antichrist. Wann ik in zo'n predigt wat hem inkom, zei ik, nu weet je dat ik niet veel van Antichrist weet, en ik wil ook niet veel van hem weten. De Janje, van dem ik veel weet wel, is de Heer Jezus Christus, vriend. Paulus zegt niet, ik wil dem Antichrist schanen, aber hij zegt, dat ik aan Jezus Christus, mocht tjane leren en de kracht en zijn afstonden van dood, ook de gemeenschap en zijn lieden aan zijn dood eenlijk te worden. Dat is Filippe 3:10. En dan in Johannes 17:3 is dit geschreven, en dit is dat eeuwig leven, dat zij die eensje worden God en Jezus Christus, dem du geschikt hast, mochten tjane, dat zijn Jezus zijn weerd. Ik had geen steed en een schrift gevonden, wo dat zegt dat wie zullen alles uitvingen vom Zoten, dat wie kennen. De heilige schrift zegt dat wie weten, wat Zoten zijn geschnezen zijn. En wie matten zeer opmerkzaam zijn, dat hij ons niet beschummelen wordt.

Nu komen we terug naar de vierde fase. Dan wan God de engel die gezendigd hadden niet schoond. Er zijn veel leren die leven dat dit wist nu eerst de Mose zaas han. Ik doe even niet. Ik leef niet dat de Gottes ziens die door ongewezen zijn engel werden. Dat kon je zijn, maar ik leef die weeren zonen die gereicht werden. Deze mensenlinie vrede zich met zonen die niet gereicht werden. Zoals de Kain-linie. Daarbij wordt de mensenlinie van wonen Jezus Christus komen wordt, niet heilig zijn. Dat bracht een geslachten in dat God zijn eeuwen schwaming teweeg bracht. Wanneer Petrus hier van de engel reed, dan is de dievel daarmee aangesloten. Wat meent hij hiermee? Daar zijn enige schriftsteden die een beeld verbrengen van deze geschicht. Enige profeten, de apostel Judas en de Openbaring, hebben wat te zeggen van deze zaak. Verdem dat mensen op deze eerd waren hier creaturen. Die waren een zichtje creaturen. Daar waren engel die God zijn dienen waren. Zoten wil zo als God zijn en daar waren vonk hij een oproer aan en jink God jegen aan. Veel engel waren zoten zijn dienen en waren zijn nofalje. Zo'n engel gelijk zijn de beze vriend die aan God zijn woord erwähnt zijn. Adelje van deze beze engel zijn nu al en tjede en ne steed waar God den haft en je stapt. Andere van de beze engel zijn niet in zo'n gevangenis, maar hadden zeer druk en rane ram en deze wereld en maken trouble. Dit geloof ik zijn de beze vriend van die we aan God zijn woord lezen. Ik geloof daar is veel in onze wereld dat nu je donen wordt dat met deze beze vriend den aanvang heeft. Ik heb in mijn studeerstof veel beker die ik toep gezameld heb, die van deze teksten reden. Ik heb ook vlietig aan een bericht geschoft aan een thema van deze vriend. Die bericht heb ik nog niet gepredigd en ik weet niet of ik iemand zwaar. Daar is veel wat vals is in deze zaak en dag voor kan uitgegeven worden. De waarheid is dat er zijn zo'n beze machten in onze wereld. Er zijn enige woorden die worden een wonder genaamd, maar dat meent niet dat God dat gedaan heeft. Zoten heeft ook macht, maar zijn macht is begrensd. 2 Petrus, de 2e kapitel, de 4e vers, dan van God die engel die gezindigd hadden niet schoon, maar die een haal en een smeet en aan doorhelt, voor dat je recht. Zoten we de leider en de oproer jegen God, en hij trok veel engel met zich. Petrus zijn woord verhaal is niet dat gewoonlijk het woord verhaal zoals we dat brukken. Dat is niet op veel steden en God zijn woord gebruikt. Dit is niet de laatste haal van wat de Heer Jezus reed. De laatste haal zegt Jezus in Matthäus 25, 41, wie voor de dievel en zijn engel gemaakt. Maar de dievel is nu niet in de haal. Hij heeft dat zeer druk hier op onze eerd. Hij wil lied van dat evangelium wegholen. Zoten moet zich schrikken, zoals God hem dat erloopt. Petrus zegt in 2 Petrus 5, 8, ziet nichter, ziet waker, wie is jun fiend de dievel, zoals een brellende lijf randram, en ziet wem hij te rieten kon. Zoten is niet in een haal. Ober eenje van zijn dienen zijn en in je gevangenis en in je stapt. Door is de tjede dat aan doorhelt. Dat woord meent dat de tjede zijn donkere laagje. Dat is waar de beze engel geholen worden, wat God den rechter wordt. Zo'n mensen die niet waarde geboren zijn, worden in de diesternis en de donkerheid voor alle eeuwigheid zijn. Mijn vriend, is dat waar du wist zijn? Du brukst dat niet beleven. Wanneer du Jezus als heiland aannemst, dan hast du dat eeuwig leven. Du hast God zijn licht en worst hem hemel zijn. Dit is dat eerste voorbeeld dat Petrus ons geeft. God wordt de beze engel rechter en wordt de dievel ook daarmee aansluiten. Nu wil we naar de vierde vers komen. En de oude wereld niet schoond en bewoord Noah, den achte man,
die in gerechtigheid predigen wir en brachte über Schwammen über die gottlose Menschen, 2. Petrus, 2. Kapitel, 5. Vers. En dat 3. Kapitel wordt Petrus van 3 Welten reden. Die Welt die wir, die Welt die nu is, en die Welt die nog wordt zinnen. Die oude Welt nicht schon, is die Welt, die ver Noah zijn tijd gemaakt wir. Die Lied en Noah zijn tijd weer fram, aber sie hadden geen ruimte voor God en ihre Religion. God is levendig, hij is heilig, hij is recht. Hij kan zin niet toglaten. Die Lied waren zinder. Ze dachten bloos aan aanrecht doen. En deden wat aanrecht weer. Doorwegen moest God de wereld en Noah zijn tijd rechten. Noah en zijn familie waren de enige die gerecht waren en God zijn zin. De andere leefden als wanneer geen God weer. Ze leefden bloos om ihre menschenlust stellen. Er zijn nu veel die leven dat in onze menschenlust is nog wat, wat goed is. Paulus zegt ober, dan ik weet dat in mij, dat heet in mijn vlees, woont nischt goed. Dat is Rema 7, 18. Dat meent wat het zegt, dat is nischt goed. En ons vlees, onze oude natuur. Ik ha hier voor mij een bericht van een boek, dat een man geschreven heeft. Dat boek heeft den titel De Lied van de Borg. De man die dit boek geschreven heeft, is niet een Christ. De Lied van den hij schrift zijn in Afrika. Dit man heeft deze Lied studeerd en hij zegt, er leven als oeien als tieren. De kinderen worden weggeschoven wanneer ze 3 jaar oud zijn. Ze moeten voor zichzelf oppassen. Wanneer ze dat niet doen, dan worden ze gestorven. De kinderen leven aan wat ze vinden kunnen. Zonen die sterker zijn als anderen, nemen de noring van zonen als ze kennen, zogar de oude lied. De schrijver heeft gezegd dat de lied verhullen zich ooien als de tieren mank zichzelf doen. Nu, dit man is niet een Christ, zoals ik zei. En hij zegt dat deze lied bewijzen dat de hoge mensen weet is niet eigenschaftelijk en mensheid, maar dat is bloos verbonden met de weg die zo'n lied vingen, zodat ze kunnen om leven blijven. Dat wist ook dat mensheid kan alle gemütlichkeiten aan het zied leiden wanneer dat nodig is. Een andere woord, apart van God, is een mens niet beter als een tier. Anders, in een enige toeval, wordt een mens zogar een tier beleidje. Zitst u dan dat dat is God, die een mens woord geeft? Dat om zijn te holen is nedig, zoals de eerder naar andere tijd. Zo'n zittelijke grond is niet naar de menschen natuur. Dat is groot zo'n wereld die God vernichten moest, als hij de eeuwenschwaming op deze eerd bracht. Al die gedanken en jede inbeelding, zoals ook mensen er hoort, weer bloos emmer op dat wat bezig is. Je wilt weer op deze eerd zo rief, dat alle mensen door met ingesloten werden. God heeft gans recht gedaan, dat hij de wereld tot die tijd gerecht heeft. Dat was u vielleicht niet gelijk, en dat deed mij leid, dat u zo veelst. Aber dit is God zijn wereld. En hij moet deze wereld bij zijn gesetzen regeren. En wat ook. Dat is een zaak, even woont wie kunnen zeggen zijn. God wordt doen wat recht is. We moeten ons door te schikken. Oder we moeten onderwijs gaan. Aber woe? Jo, woe. Dat is veel beter dat we aan toe doen zijn. En aan de macht erlauben dat te doen wat rechtelijk is. Nu komt Petrus hier naar dat 3e voorbeeld. 2e Petrus, de 2e kapitel, de 6e vers. En bracht je recht op de steden Sodom en Gomorra, derken amschmieten en bedijkt aan met oos, en moek aan een bijspel voor al zonen die zich vernemen en godloos het leven te leven. Nu dit is dat vlees dat God hier je recht heeft. Deze lied hadden zich te jongens zijn aan je geeft. En Sodom en nu en veel steden in onze wereld, doen een lied zo'n leven goed heten. Wanneer mensen dit ook goed heten, God deed niet. Hij bracht zijn recht op Sodom.
en hij wordt de welt waarderechter. Over dat nächste Mal wordt hij dort met vier doen. Gott kan nicht wechselen, oh nee. Sind es met een mens taub verbonden. Aber Gott kan de Sinn wegnehmen. En we kennen Gott danken dafür. Of dort de Sinn, oder de Radung, oder in gerecht is, Gott blijft zo, als hij immer es gewaast. En mijn vriend, dat zijn wichtige Wierden. Gottes Segen, mijn vriend.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Je hoort nu wat passiert. Een plotticet radioprogram ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ongestatten mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zelfde zafferblot. Mijn noem is Helen Boyen. Gottes sehen en bad wie ons vader hier.

0: maar 30 minuten.
1: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMC gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een geestelijke opbouwing voor een jeder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

feie werd hot het onemet wo Jezus om Kriet storven het bij Golgata, voor de zind, voor alle mensen, voor alle tijd. Dat weer de hohe priester en de Farizea, wat de Jezus wollen gekritzigt hebben. Aber dat weer Pontius Pilatus, die dat aanordend, dat Jezus zal om Kriet genoeld worden. En dan weer dat de Römische soldaten, wat de Jezus dan om Kriet genoeld deden. Aber dit passiert alle, voor Jünd en voor mij, en voor Adam en voor Eva, wils wie hebben gezindigd, en wie zijn getrant van Gott, die ons erschaffen heeft. En wie kunnen du nog niet met doen? Aber Gott heeft er wat met je doen. Hij schickt zijn Sohn Jezus. Die wordt een Sündopfer. Hij wird dat Lam, wat onze Sünd wegnehmen wird. Also wie weet Jezus is gestorven, door om Kriets bij Golgatha. Hij wird ganz dood, en wordt begroofd. Ze leden aan en een graf nemen, en ze houden dan wat spijtserij gemerkt, en wekkelden aan en lukkers aan, aber dat weer dem dag voor dem Sabbat, en dat wordt lood, en ze moesten zich al spouden. Also ze kunnen de arbeid niet zo doen als ze de houden wilt doen, en dan den eerste dag in de week, zei er tijdig, daar kwamen door wat vrijmensche, treknode ze heil, om voor zich te maken, wat ze vrijdag houden ontvangt te doen. Dat brengt ons dan een katechism van Christus zijn opstonen in de hemel voor. De vrouw is de heiland am graf gebleven. Nee, hij is om dritte dag opgestonen, no de schrift. En hier zijn vier schriftstellen ongegeven. De antwoord am katechism zegt dat Jezus is van dood opgestonen. En de schrift is beides dat nieuwe ook dat oude testament. Also wat heeft dat dan door van te zeggen? En Lukas 24, is de geschicht wo twee mannen, worden Jezus goed kennen doen, en ze weten dat Jezus is gekriezigd worden, dat hij is dood, en hebben hem begroofd. En nu zeiden ze dat er zijn vrouwlied gekomen, die zijn tijdig s'morgens al naar graf gegaan, en zeiden dat Jezus is niet am graf. En ze zeiden dat er zijn engel geweest, en die hebben gezegd dat Jezus leeft. Aber die gingen blijven aan dat niet. Dan tegen avond, dan gaan deze twee mannen naar huis van Jeruzalem, en dan met eenmaal, dan is Jezus er tussen aan. Aber zij weten niet wie hij is. Aber hij vertelt deze mannen van uit de schrift, dat des Christus, des Messias, die wordt lieden moeten, die wordt sterven, aber dat die wordt van dood opstaan den derde dag. En dan worden er de uur opgemerkt, en zij verstaan hem. En weten, dat het is Jezus zelfs, wat hiermee aanreden deed. En ze gaan voortstreek, ze gaan naar Jeruzalem en vertalen de jinger wat zij ervoor hebben. Lukas kapitel 24, 32 tot 35. Dan zeiden zij een tot anderen, brende onze horten nicht aan ons, als hij op den weg met ons reed en ons de schrift uitleed. En ze stonden voorts op en gingen terug naar Jeruzalem en vongen de alf en die door met aan taub vieren. Die door zeiden, de haar is werkelijk opgestonen en heeft zich Simon vergesteld. En zij vertelde aan wat hen ja weer is passiert via en wo zij aan door der gekend houden dat hij dat broodje brugge houdt. Paulus heeft Jezus ook gezien op den weg naar Damascus. En dit is wat hij zegt te de Korinther in 1. Korinther 15, 3 bij 8. Als eerste heb ik je dat wiedergegeven wat ik gekregen houd. Christus is voor onze zinde gestorven, zoals geschreven staat. Hij is begroofd worden en stond om dritten dag van dood op, zoals geschreven staat. Hij leidt zich van Petrus zijn en dan van de 12. Nu her leidt hij zich van Eva 500 breida op eenmaal zijn, van die nog de meeste leven, waar ook al een jaar ingeslopen zijn. Nu her wijst hij zich dem Jacobus en dan al de apostel en te laatst leidt hij zich ook van mij zijn, als van einem, die buitertijds geboren via. Also, een groot schoof mensen hebben Jezus gezien, nadem dat hij is opgestonden van dood. Ze werden alle erstaunt. Aber Jezus zegt, de profeten van Oude Testament, die hebben ook al van zo'n dingen gered. In een Psalm 16, 8 tot 11, zegt het zo. De geringste zijn mij te gevallen getrokken. Ik heb op ernst een goede afgoed gekregen. Ik loof dem Herrn, die mij rood gaf. En de nacht beleert mij ze goa, mijn in je hoort. Ik heb den Herrn immer voor de uur, wil zij mij te reich de hand staat, wo ik sicher stone. Door wenn sie ik van harte vrouw en mijn tong reed met vrede.
Mijn scherper wordt ook een hoopning rijven. Wilst u was mijn zeil nicht in dood aangeven, en dien helja nicht in dat doodesrijk nenschetje. Du merkst mij met dem levensweg bekend, en in diene jeen wordt erst de vrijheid zo groot als de woorden kan. Bij die terechte hand zijn eeuwige vrede. Dit via een van Davids zijn psalmen, en hij weet dat een radar komen wordt, en die wordt voor hem leven. Ober David is niet de radar, ober die wordt door zijn familie komen. En in Jona kapitel 2 vers 1 zegt het, en de Herr schickt einen grooten vers, en die schlokt Jona op, wo hij voor 3 dagen, dag en nacht, wie hij hem versperren. En dat is waar Jezus van redet het in Matthäus kapitel 12, vers 38. Dan zei de atelje van de Pharisäer en Schriftgeleerde te aan, Meister, wie würde jeder ein Tierchen van die zijn? Aber hij zei te aan, eine weise, ehebrechische Generation siegt nur ein Tierchen. Aber antwoord 6 kein Tierchen gejeft worden als dort van Prophet Jona. Zo als Jona 3 dagen en 3 nacht im Vers zijn Bock via, zo wordt de mensen zien 3 dagen en 3 nacht midden in die Erdzerne. Also, dort is Ostern. Ab Ostern dan vier wie dort fast, dort Jesus war erleven deed. De nächste vrouw is, wat deed Jesus zijn opstonen ons versicheren, dat wie gerecht geworden zijn, der zijn bloed. Dan hij wordt handgegeven voor onze zinde te sterven, en hij is van dood opgewaakt, dat wie kunnen gerecht vordigd worden. En hier is een schriftstuk ongegeven, Römer kapitel 5, 24 en 25. Ober ook om ons halve, wilst wie blijven aan dem, der Jesus van dood opwerkt. Die door hand gegeven wordt voor onze zinde te sterven en van dood opgewaakt wordt, dat wie kunnen gerecht vordigd worden. Ik kon dat niet irgendwat beter zeggen als dat. Dan is de nächste vrouw, wo is de Herr Jesus nog zijn opstonden gebleven? Hij heeft zich zijn jinger levendig gewezen 40 dagen, en in deze tijd, en in deze dagen, redt hij met hem van Rijk Gottes. En waar hij is daar een schriftstuk ongegeven, uit Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 3. Aus seine Lieder, Eva Wiere, stahlt hij zich deze Mann affair, dat hij ohne Zwiebel war erlebt. Hij leidt zich 40 Jahre van Ansehen en redt aan van Dinge, die zum Gottesrecht gehirde. Also, die 40 Jahre, nachdem, dat Jesus erst van dort abgestohlen, wäre door de jenen ook andere, wat Jesus seine reide. Aber dat wir anders als dat vorher wie ihr warst, eier hij wir van dort abgestohlen. Hij is van dood opgestonden en nu heeft hij een charpa wat niemals niet ander wordt. En zijn eerste charpa, als hij naar deze wereld kwam, wordt hij geboren als een kleine tent. En dan deed zijn charpa andere, wils hij was op. En schließlich wordt hem om kiets geneld en ze spekte hem in de zied en bloot kwam daaruit. Also hij had werkelijk een fysische charpa. Aber nu is hij abgestoren en nu heeft hij een charpa wat niemals niet andere wordt. Dat wil niet dat de jenen hem niet kennen deden, wils hij heeft nog eenmaal de noven en zijn hand ook en zijn feit ook aan zijn ziet. Hij deed ook met aan reden. Hij houdt ze gewoon vrijstig eenmaal met aan. En hij heeft ook een wonder gedaan in de 40 dagen. Eenmaal als de gasten van de jenen weer versen voren, dan houden ze de nacht even geverst en nusje gegrepen. En dan ze morgens als ze willen opheren, dan roept Jezus aan van de kant en zegt aan, ze zullen dat natemel aan de andere kant erafloten. En ze doen en ze riepen zeer veel vers. En dat weer voets nodig dat Jezus aan dan vrijstig maken deed. En dit is nood vrijstig als Jezus met Petrus reden deed en hij vraagt aan 3 maal als hij aan zeer goud is. Johannes kapitel 21. Als hij eerst gegeten hadden, zegt Jezus te Simon Petrus, Simon Jona, is deine lijf te mij geraten als de andere ere? Hij zegt, Johar, du weetst dat ik die goud zie. Jezus zegt, dan weid mijn lama. Hij zegt nog eenmaal te hem, Simon Jona, bist du mij goud? Hij zegt te hem, Johar, du weetst dat ik die goud zie. Jezus zegt te hem, weid mijn schoen. Dan zegt Jezus dat 3e maal te hem, Simon Jona, bist du mij goud? Petrus wordt ganz treurig, dat Jezus hem ten 3e maal vroeg of hij hem goud via. Hij zei te hem, haar, du weidst hem alles aan, en du weidst dat ik die goud zie. Jezus zei te hem, weid mijn schoop. Jezus zegde Petrus 3 maal, dat wan hij wel lijf bewezen aan hem, dat meint, hij wordt zich met hem deichamre, wem
Jezus leefhaft. En meestal nam Jezus zijn noodval ja schop. En schop moet bezorgd worden. Die moet voeder hebben, die moet water hebben, die moet bewoord worden van wolf. En dat wordt de zoton zijn. En dat is waarom in de gemeente zijn er predigers, er zijn diakonen. En dat is waarom door een radioboodschap uitgeeft, zodat mensen worden de waarheid hier. En de waarheid wordt ons hoop niet geven. En die heeft ons de verzekering, zogar van de wolfram is, dat er is weer de zich om ons kameren deed. En Jezus zegt, hij is de gouden schoop worden. En Lothar zegt Petrus in zijn brief, dat hij Petrus is ook een hoorde, aber hij is unja dem gouden schoop worden. Jezus is van dood abgestoene, die jenja ook andere hebben aan je zijn, aber dat wir anders als dan als Jezus met een mank aan wir voor 3 jaar. Aber hij deed nog eenmaal leren, en hij kwam zich nog eenmaal aan, en physische, heeft hij aan veel flesch gegeven, heeft aan vrijstig gegeven. Dan is de vrouw, wat passiert om een van de 40 deur? Jezus neemt zijn jenja met naar Bethanië op den Eilbeuchen op en voer van door naar hemel. En hier zijn 2 schriftstukken, Lukas kapitel 24, 50 bij 53. Hij neemt aan Ruud, bij Bethanië, en hoeft zijn hen op en zeeend aan. En während hij aan zeeend, verschwank hij van aan en voer op naar hemel. Zij ober beden am aan, jenje met grote vrije trek naar Jeruzalem, en bracht hij er tijd am tempel touw en dankte en loofde God. En het andere is Apostelgeschicht kapitel 1, van 9 bij 11. En als hij dit gezegd had, sah zij dat hij ver aan abgeholt wordt, en eine Wolk neem am Weg, dat zij am nicht mehr sein konnen. En als zij am hinaran checkte, während hij om Himmel fuhr, stunde bij aan met einmal 2 Männer en witte Kleider. Deta an seede, je Männer van Galilea, woeram sto je hier en checkte om Himmel? Des Jezus, die van jund am Himmel nengenomen wordt, wordt krijg zo terugkomen, als je am habe seine nom Himmel fuhr. Also, dit is wat genannt wordt de Himmelfort. Als de jenja door taub komen, ze worden niet gewist hebben wat nu passieren wordt. Aber Jezus deed, Jezus had zijn jenja gezegd, dat zij zullen zich alle taub treffen op een besonderen dag, op een besondere stede, en dat weer krijgt 40 deel naar Austro. En die stede weer bij Bethanië. Bethanië is een kleine dorp, voortsputter de stad Jeruzalem. Dit is waar Maria en Martha en Lazarus woonden, en dit is aan de oostende kant van de Olivenburg. Also nu zijn ze hier alle taub gekomen, wil Jezus had ze stad bestaald. En ze worden wel gewonderd hebben, wat van jou passieren wordt. Vielleicht wurde er an Pankürke machen. Vielleicht hat er wat sei er wichtig, wat hij met an wird welle mitteilen. Aber dat sagt, hij deed an sehen. Wat meint dat? Dat meint, hij stalt an a Port für ne besondere Arbeit. Gott deed dat met de Natur, en hij deed dat ook met Adam en Eva. Hij zette an, hier zijn morgen früh, en ze zullen Kinder haben. En ze würde sich über de ganze Welt verspreiden. Gott deed ook dem Sabbat sehen, en hij mögt dem heilig. Hij mögt hem een besonderen dag, die wir nicht voor ons te arbeiten. En dat leef ik erst wat Jezus deed met zijn jenja, als hij aan zijn deed. Hij stelde een poort van de besondere arbeid, wat zij doen zullen. Zij zullen gaan en de goede noorrecht predigen van dat evangelium. En zij zullen jenja maken van andere mensen. En zij zullen den diepen. Zo als Jezus de Petrus gezegd had, zij zullen zich aan de schoop kameren. De laatste vrouw van de OS. Wat heeft de Heer Jezus der zijn hemelvoort voor ons erregt? Hij is der zijn eenget blauwt eenmaal en dat helje en in hemel en in je gone en heeft ons met een eeuwige radung verzekerd. En hier zijn er 2 schriftstukken ongegeven. Dit eerste is in Hebreeën kapitel 9, vers 12. Hij is ook niet met blauwt van Kaza oder Chalva en dat allerheiligste en in je gone. Hij jengt met zijn eenget blauwt een en voor allemaal en dat allerheiligste neem. En heeft ons een eeuwige radung verschoft. Im Oude Testament, nu dat je zat nog, daar worden balles en kozen en schoop gebracht, als een abfa bij de zinbedaagde deden. Aber dat moest eenmaal en het andere mal gedaan worden. En dat weer nog bloos een beeld van wat er komen wordt. En dan komt Jezus. En hij is dan dat abfa voor de zin, eenmaal voor alle. En dat passiert op Stelle Vrijdag. Aber nu is hij naar hemel gevoren. Hij is nu bij zijn vader. Dat is en dat allerheiligste. En van dat lezen we in Openbaring, kapitel 5 en 5.
In der zweite Schriftstück ist in 1. Johannes Kapitel 2, 1 und 2. Liebe Kinder, er schrieb ihnen dit, dass die von der Sünde wegblieben. Wann aber doch wer sinnen soll, haben wir Jesus Christus, der ohne Sünde ist, und der bei Gott den Vater vor uns entstanden hat. Christus hat mit seinem Tod unsere Sünde betont, und nicht nur unsere, auch für alle Menschen auf der Welt. Dit ist der Apostel Johannes, was hier schrieben hat, und er redet noch einmal zu uns von dir. Hij weer door als Jezus aan zijn deed. En dan opgehoven wordt, wat zij hem niet meer zijn kunnen, wil zij weer aan de wolken. En de engel had gezegd, Jezus wordt terugkomen. Krijg ze zij hem hadden zijn nap voor, wordt hij weer terugkomen. En dat moet aan alle vrouwen. En dat is wat het deed voor ons van de jou. Jezus is gekomen. Wie durven gewoon niet meer leren, naar wem. Hij is gestorven, hij heeft onze zonde schuld betaald, eenmaal voor alles. Aber nu is hij in dat Allerheiligste, met Gott, de Vader. En hij deed entstonen voor ons. En hij had versproken, hij wil terugkomen, zodat wij kunnen zien wo hij is. En wenn dat ons niet vrouw merken deed, dan weet hij niet wat er wordt. En deze versprekingen geven ons een verzekerheid. En die kunnen voor jullie zijn, aber je mattig leven en je vertrouwen op Gott den Vader stalen en op zijn Sohn Jesus Christus. En dit kan keiner voor jullie doen. Dit moet je voor jullie zelf doen, maar dat is ganz einfach. Je gaat dan naar God en praat aan dat hij zal jullie zonde schuld vergeven. En vrouwen als die niet worden bedacht worden met dat bloed wat Jezus vergoten heeft bij de kruis bij Golgatha. Hij heeft zijn poort al gedaan. En wanneer je jullie poort nog niet hebben, dan is van jou een goede dag te dat doen.

Tjenja vroegen met zakken bestrijd. Een plotische programma van Radio Zegenswelle. Mijn naam is Victor Zwartstje. In deze programma verzet we op twee vragen en te gronden wat je aan het

Wat merkt die vercht in dien leven? En wo gleicht die kämt vercht van? En wat van Einfluss, wat van Resultat haft vercht in dien leven? Welkom te de Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie zo dankbaar dat u harchen des, du hier best. Van deel, de tweede poort van de geschicht van David, wo hij ver den König Saul kämt. En Saul haft een beisen jest van vercht. Gott sin jest as wachgenommen van arm, en Gott laat arm des beisen jest van vercht han. En wat passiert, wo des beisen jest van vercht wat eva kom, en ook waarom Gott laat dat alle passieren, wat Gott sin plonen dit, David ein dag König te meren. So wo immer die harchen des Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States, dankschön für harchen. Ik wens die Gott te segen. En ik vrij me dat je hier van deel best, voor dit is de tweede poort van de geschicht van David. David komt naar een palace.

Ik wens dat de haar ook alle touwheren mag aan nu denken over dit woord zijnen en dat ook in deze komende deel de haar met hun zijn mag in hun begeleiden te zien hier. En wanneer je ons aanroepen mochten, ons telefoonnummer is 625 58 4 10 80.

Zelf van deel mocht ik die moe een liedje spelen. Ik had het graveerd in de States, de Buitenpark. En dan wou ik die een beetje met de hoop verspelen. En hij had ik een drone, die maakte ze even vliegen. Ik hoop dat hij zelf dat stort wordt leggen. Ik had een liedje uit, als er glänzt ons van verne een land. En ik wou je dat maar verspelen. En ik hoop dat je dat ook worden leggen, dat je dat worden ook wiedergeven naar andere mensen. We hebben vele jugendliche hier zijn om internet. Ik zei van onze Mennonieten, nu in de laatste paar jaren, die hebben veel fijne video's gemaakt. Ik zei, er zijn groepen jugendliche, die zaten zich taub. Die zaten zich einfach taub en spelen in je tor en zingen voor een microfoon in onze kerkje. Ook andere groepen. Weet je wat, jugendliche? Ik zie voor 60 jaar oud. Je zijn nog jenja. Wie brokken zijn mensen als je hem zingen in de kerk? Vielleicht heeft God die in de fijne govie heeft hem zingen. Wie brokken je dat je in de kerk komen om geld spelen, vriendelijk zitten en daarvoor op de bühne stonen. Fijn God loben en prijzen voor de mensen voor de teuren. En wanneer dat niet in de kerk is, dan doet dat toch einfach thuis. Wil je dan met een groep jugendliche taub treffen, dan zet je een zu oos hand, dan doe je mal geld even, geef je een instrument, dan doe je mal spelen leren. En dan doe je zingen leren. Dan doe je een groep taub stalen, dan doe je dat op YouTube merken, en dan doe je mal de wereld verzingen. Eerst einmal, wie in onze kolonie ganz allein, wat bij ons passiert is, zag geen ander. Nu kan je doen met internet, met iPhones, wat immer du hast. Wie kan ons tipsaten, fijne muziek maken, sogar deze boodschappen en deze videoclips, wat wie met schakken, dat kan ik nu ook doen. Ich heb me heute dat never stonen kunt. Zij jugendliche en jongbevriede mensen, die toch een Bibelstund handtop bij hun thuis, bet to God, dat hij je mocht wijsheid geven, fijne leider uit te zingen, fijne leider uit te zetten, En dan God loben en prijzen daarmee. Weet je, ik mag je werkelijk aansparen door dat zo wat te doen. Weet je, is dat niet veel beter, wanneer we zo'n zaken als dat moeten doen, als eens we op een gasje hokken, frek zijn en domheid afdraaien. Wie heeft je toch een goal van God gekregen? Lieve jugendliche, dat toch komen en je fijne leider en even zingt toch mal en speelt fijne leider. Ik wou je op een hier ook een lied verspelen. En dan ga je een beetje zien over het jet. Ik vang ook maar aan in Paraguay. Met een vinger is dit aan de zijde aan te klikken. Dan vang ik een lied aan te spelen. Zoals ik al in een video erklärt heb. Dat deed me lang, maar ik had geleerd een lied spelen. Dat deed me zeer lang, maar ik kon een lied spelen. Nu, van deel, mijn vrouw en ik kennen in de ganze wereld reizen en spelen. En van deel zijn daar ook. Dat zo einfach verdienen je toer te schrijven. Zo einfach een ander instrument, vielleicht een keyboard, te schrijven. En dan deed je dus even dat al die stunden wat je zins wilde, eens voor wegschmieden, andere domheid afdraaien. Zat je taub en deed met jugendlichen een fijne tijd hebben. Je een beter kennen te leren aan je jugendlichen. En dan fijne muziek maken. Je brok je bloos op internet gaan en dat je allerhand fijne leider je uitzetje. Dan deed je dat nemen en spelen. En God loben en prijzen daarmee. Aber ik mocht je zeggen, dat niet vierte, dat je het voor God doet, oké? Wanneer je deze muziekgroep aanhoudt, dat je dat voor Jezus doet. Wens wie brokken zijn jonge mensen als jund, dat je die goof brokken doet, wat God in je heeft heeft. Dat ze leiden aan te houden, fijne christelijke weerd, dat mensen die dat hier doen, dat die ook worden gezien zijn. Dan mocht ik die nog eens zeggen. Hoi mal, dan des toch wanneer je thuis bent, wanneer je een paar fijne leider in je hoofd hebt. Dan voert toch mal zo'n lied. Vielleicht oudere lied. Vielleicht heb je ook een Altenheim, waar je woont. Dan voer je mal in de oude lied verzingen. Niet te bloos deven en krachen, fijne leider die verzingen. Dat de oudere mensen ook gezien zijn door dich. Wens die worden zich zo vrij, wanneer je komt en die fijne leider wil verspelen. Kan ik je aansparen dat hij? Elre, dat je een jugendliche ook in je städte, wanneer ze wat als dat willen doen. Wens, ik leef dat geld. God zegt ons, lobet en prijzet den Herrn.
duid God loben en prijzen, wo immer du nie gelegenheid hast. En dit is de fijne gelegenheid, ze steht op te komen als Jugendliche en als jüngere Eltern, met ihre kleine Kinder dan, vielleicht eens voor spelen loten en dan een oeuwe. En wanneer je niet spelen kan, vielleicht hast du die Gove dan te zingen. Du bist der, wat de zingen deed, der andere deine spelen. En wanneer je dat de staat op oeuwe deunen, dan wordt zich best zeer schein hier. Vielleicht kan ik die ook een dag om YouTube halen, als een oude man, wo ik dan om TV kijken en zingen, wat je spelen deunen en zingen. Zo, ik mocht je aansparen. Horcht wat God die te zeer heeft. Hij mocht die je brokken, als je gestorven des. Nu wil je jong best, dat die fijne gove je brokken, God zu loben und zu preisen. Und hier spiele ich nur noch mal ein Lied für und ich hoffe, dass es ein Segen sein wird. Habt noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal.

En mijn laatste boodschap beschäftigde ik me met de schuldvrouw. We beden te onze himmlische Vader dat hij ons onze schuld zo vergeven mocht als wie die Jere vergeven, wat zich aan ons versündigt hebben. Daar hebben we uit Jezus zijn Wert designen, wo onze eigene Vergebung davon afhängt, of wie ook selbst van harte verjeeft hebben. Vandaar wel wir ons aan een andere bed uit dem Vater unser wenden. Dat geht nu om de Bewahrung für dat Beise en für Versetjungen. Nur dat Leid Jesus nimmt noch Sünde an, weil wir top dat ganze Vater unser uit Matthäus 6 verschneen bei 13 war dat top lesen. Wir wollen nur dat Leid dann top Matthäus Kapitel 6 von Vers 9 bis 13 lesen.

Vi velen nu top ut Matteus kapitel 6 van vers 9 bij 13 lezen. De Heer Jezus had zijn jenja beden geleerd. Daar zei hij, daarom zal je zo beden. Ans voor de hemel, die nomen zal heilig gehullen worden. Laat dien rijk komen in dienen welle op ieder je rood zou je donen worden als in hemel. Jef ons dat brood wat we vandaar brokken. En verjef ons onze schuld, zoals wie die jere verjeven die zich aan ons verschuldigd hebben. En breng ons niet in verzekering, maar bewaar ons voor den bijzijn. Dat rijk in de kracht en de heerlijkheid zijn eeuwig dienen. Amen.

aan de programma's en alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, check dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada toeschet. De nummer voor dit programma is 289. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt u dat programma nummer 289.

0: Welkom, deze zondag is van Duran Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is de mensen leiden om Jezus Christus te volgen. We hopen deze zondag wordt je aansporen om Jezus Christus beter te volgen. God te zegen.
1: Ons allen van deel welkom, Vara, en deze tweede zondag. En we hebben zeer veel wat we kan God verloven. We zijn dankbaar dat het hier wordt al gezegd dat God als ons goud. God is allemaal true. En God heert ons, wanneer we aanbeten doen. Zoals so, dit opkomen,

Lieve God in hemel, we zijn dankbaar van deel dat u hier bent met ons. We zijn dankbaar dat we kan ons gans hand geven naar die. We zijn dankbaar we kan die vertrouwen. En we zijn dankbaar dat u talt ons je nieuw weer dat u des ons naar die zelfs roepen, dat we kan die aannemen en die nog volgen in geloven. We beden God dat u was van deel naar ons reden, der gedien wordt. Ik ben dit in Jezus' naam. Amen. Dit thema, geloven en werken, is een thema waar Christenheid over de jaren veel je kampt. We proberen ons vraag te vinden, wat schaffen deze twee hoop? En zo, we willen van deel twee schriftsteden nu zijn. Eerste is in Efeze kapitel 2, 8, Batien. Deze vergen hebben we al twee zinnen daar gegaan, maar hier is allemaal wat niet wat we willen eruit hebben. Efeze kapitel 2, 8, Batien. Dat zegt is dit. Je bent der Godzinnige nood geraakt, wilt je blijven. Dat is niet der geen werken. Dat is een geschenk van God. Dat is niet uitwerken, zodat keiner oorzaak heeft zichzelf te loven. Door der, wat wij met Christus Jezus verbonden zijn, heeft God ons nie geschaffen. En in einen stand gezet, dat wij Gode doen kennen. Nu zullen wij ook door nu leven. So, this is Farsen sein an sehr klar. Unsere Rettung ist der Gnade. Dort, wo wir kriegen, Gott seine Rettung, der kam nur uns durch die Gnade. Dort ist Gott gibt es nur uns, dort ist ein Geschenk. Und dort Geschenk geben, die Bibel nennt dort Gnade. Und Gnade ist ein ordentlich halten in seiner Weich, dort hei in zijn weg, en am uithalpen in zijn weg, in de stad waar hij niet zelfs zich kan helpen. Genoeg is God die doet voor ons wat we kan niet voor ons zelfs doen. Dan zegt hij weer, wat krijg je deze genoeg? Wilt wie blijven? So God geeft ons de radung, we nemen dat aan door geloven. En dan zag hij zeer klaar dat als niet der jene werken. Zo, we zijn niet geraad der wat we doen. We zijn geraad der wat God deed voor ons. Zo, wanneer je deze timer hebt veel der studeert, ik geloof dat je weet dat je zijn vielleicht twee ideeën wou dit opschoffen deed. Dus dan zullen we wat leren, de Calvinist, die leren dat geloven aan een genoot dat als eind. God deed in ons schaffen, zodat we genoot krijgen, der wat hij in ons deed. Zo, de redding als genoot, en de geloven als ook genoot. Ik leef op waarom we deze vergen lezen doen, dat als vielleicht niet gewoon zo raak te wagen wat hem dat verstaan. Hij zegt, we zijn der God in de genoot geraakt, dat is wat God in ons deed. En we nemen dat aan. We krijgen dat door geloven. Zo, so als geloven dan, naar onderweg te vrouwen. Als geloven dan in woord. Als dat in denk wat we doen. En ik wil zijn dat als niet. Geloven is een vertrouwen aan God aan. En de weg waar we dit kunnen verstaan is. Een werk, en wat hij hier zijn deed, dat is een geschenk van God. En de neemde voorzicht, dat is niet uitwerken, zodat keiner oorzaak heeft zichzelf te loven. So hier is de onderscheid tussen geloven en werken. Wanneer wie wat doen, dan kan wie pochen wat wie doen en han. Die kan zijn, tikken we fijn ik leef. Tikken we fijn dat je zaad nog volgen doen. We kan onszelf eren, we kan onszelf opbrengen, we kan onszelf hoog geven, wilt wat we hier doen gaan. Maar wat is geloven? Geloven is dat wat we willen te zien zaten, en dan ons vertrouwen in orde naan zaten. We geven dat op, wer we zijn, we geven dat op,

0: ons selbst vertrauen en wir staan ons ganzen Glauben vertrauen in Gott. En wil dat haf niks te doen met wat wie kan doen, ons vertrouwen als gans aan Jezus Christus, dan leert Paulus ons hier, wie kan niet pochen? Dort wat God in ons staat, wie kan er niet even pochen? Dat haf niks te doen met ons. God is die, wat ons vrijzaat. De Bibel leert ons ook, en dit doen de Calvinist zei, streng uitdrukken, en dit leef ik als ook zo, dat wie zijn alle dus zijn er geboren. Wie kan uit onszelf niet entscheiden om God aannemen? En de Bibel leert ons dat ohne dat de voren ons roepen dat in Essen Johannes, wie worden niet naar God komen. Zo, we schaffen deze twee dingen dan toe. Dat we afgevallen zijn van God, wie zijn er zijn, wie zijn hulpeloos, dat we niet kunnen naar God komen, we schaffen dit. Ik geloof dat als basis dat we dit met een bijspel erklären dan. Wie zijn de zonen, wat onze hangtop getaped hebben met duct tape? Hoe je dat moet doen? We hadden allemaal nog spoos, we deden, wenn we vrienden hadden, dan vielleicht jüngere Breider. We nemen zo'n tape en we baken die eens voor aan en weer in ze vast. Die wil niemand zijn doen, niet? Die zijn lang niet dogger en ik zie je niet verzond. Maar wie deed nog maar hang top tapen dat hij niet uiteen kan komen? Waar we zijn, wie zijn, dit is een bijspel, wie zijn zender, wie hebben alle aan zijn inner hang top getapt. Die kan niet uiteen. Dat is waar we geboren zijn. Dan waar we zijn dat deine früher, dein Freund, der bringt dein Dose und der sagt, das ist ein Geschenk von mir. Aber die was hier, die hast du hängen, taub. Die kostet nicht auch mehr, und die selbst. Was Gott dann tut, er schnitt das Tape auf, so dass wir können, das Geschenk annehmen. Und dort ist wo, der Taubschaffen tut, Gott tut das losmerken, hij jef ons in Engels zei wie helping grace, zodat we kan free zijn om hem helpen. En dat is voor God ons onropen dat, om hem onnemen. En dan moet we dat geschenk nemen en dier geloven dat opnemen en dat onnemen zoals ons. Geloven is dan een entscheidung merken door te vertrouwen wat ons gegeven wordt. Dat is niet wat we doen, maar dat is wat God in ons deed. Wer wird dort niemals verjeten? Wer wird dort niemals verjeten? Unsere Ratung ist nicht der, was wir tun. Unser Vertrauen ist bloß an dort, was Gott in uns tut. Und das ist ein Ding, was wir niemals abhören, annehmen in unser Leben. Der Moment, wo wir nehmen Kredit für dort, was wir haben in Jesus Christus, leben wir nicht mehr in Glauben, dann leben wir in Worken. So, das ist sehr wichtig, dort wie uns ganz Hand geben, nur Gott. Wieder, wie man noch verstehen, wo ein Order das kommen wird. Er sagt hier, Gott seine Genot kämpft euch. Gott hat Jesus Christus geschickt, er hat einen Krieg gestorben für uns, so dort er kann uns lostapen von unserer Sinn. Die Genot kämpft euch. Dann sagt er, dort willst wie bleiben, dann kämpft der Glauben. In der dritte Port ist, sei wie in der tierende Falsch. Er sagt, du dir, dort wie mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen, und in ein Stand gesagt, dort wie Gaudet daunen kann. Dort Gaudet daunen kann nun glauben. Wie daun Gaudet wills wie glauben. Dort wat God gedonen heeft in ons, nemen we aan. En dan schoof God in ons, zodat we zijn nieuwe mensen. En wilt we nieuwe mensen zijn, dan doen we God werken. Ik geloof veel van onze trouble komen, wilt we dan God werken eerst. Dan geloven, dan genood. We geloven, ik wil dat aannemen wat God heeft voor mij. Ik wil mijn hand geven naar Jezus Christus. Ik wil de radung. Weil wir merken uns sofort, endlich, ich will mein Leben beteren. Ich will proben, Gott zu leben, so dass ich dort toller wird sein, Gott seine Genot annehmen. Aber wir können nicht überrascht tun. Wir müssen anfangen mit Gott in der Not. Wir müssen das ganz verstehen, ohne Gott in der Not sind wir nicht. Und dann, der Glauben muss wir die Not annehmen. Und dann, der wird Gott in uns steht, wo wir Gott erwarten dann. Gott erwarten, als dort ausleben, was Gott hat getan in uns. Dort als wir Gott erwarten sind. Und wir kriegen dort, der Glauben. Der nächste Schriftstelle, wo wir von dir sein, der uns besser halten verstehen, wo schon Glauben und Worken taub, als in Jakobus, Kapitel 2, 14, Bad 26. 14, Bad 26, Jakobus, Kapitel 2. Hier lehrt Jakobus uns, dort, wann wir sein, wie han glauben, ans Leben macht dort bewiesen, dort wir glauben han. Hij fängt es dort an in de 14. Vers. Wat helpt dat, Breida, wanneer een mens zegt, hij heeft geloven en heeft over geen werken, kan zijn geloven aanraden. Zo, wat vraagt Jacobus hier? Wat vraagt hij hier? Hij vraagt, als een geloven wat niet anderen in ons in achten geloven. Als dat een geloven wat biblisch is. Ik leef dit in vreel als zij apostelen voor ons van deel. Wanneer ik ramtjek naar onze wereld te zijn, zij voor mensen wat zijn, ik zijn een Christ. Ik geloof aan God. Maar wie kan geen vrucht zijn in haar leven. Zo, dit is de vreel wat je kouwens vreel deed. Wanneer wie zijn wie aan het geloven, maar er geen endernis is in ons, wanneer er geen werken zijn, is dat werkelijk in biblische geloven. Is dat een geloven wat ons raden kan. De antwoord is nee. Ik leef over de jaren. Wie christen, wie zijn handflächen, twee extremes geleefd. De eerste extreme is, wie wel niet in God zijn vrijheid en genoot leven. En dan proberen we alles uit onze ene kracht te doen. En wie zijn, ik waar ze goed leven zou kunnen, en dat is mijn geloven. En de orde ziet als, wie merken de goede werken te nurs, wil het wie zijn wie hand geloven. En dat is wat deze twee schriftsteden nog lezen dan, reden dan. Eerst lees dan wat zijn, ik wil proeven God te gevallen met mijn werken. Heb je Efeze kapitel 2, 8, 10. Personen wat leven, ik ga geloven, en ik broek mij niet loon anderen. Heb je Jacobus kapitel 2, 14, wat 26. We moeten bed nemen, zodat we dit thema verstonen kunnen en dan het uitleven wat God voor ons heeft. Een ding wat ik nog moet beobachten doen, is dat de zendzinnen wat doen dat werkelijk zij uitdragen en zij reden allemaal bos van haar bekering, van haar ware gebeurt. Zij reden van 10, 20, 30 jaar terug, en die reden van, dit weer de scheine deel. Dit weer de deel, waar ik me bekeren deed. En ze reden vielleicht nus van de deel, waar aan ze nu leven dan. Weet je, de bekering, de ware gebeurt als bus de aanvang. Die is niet te eng, en ik wil zeggen, dat is niet de grootste poort van geloven. Dat is bus de aanvang. We gaan ons ganse leven tot God navolgen door geloven. Wel we niet in de good old days te zijn leven. De good old days zijn nu, want we nu Jezus Christus nog vallen en geloven. Dat is daar wichtig dat we een aanvang merken. Ohne een aanvang merken, ohne ons handgeven door Jezus Christus, ohne ons bekeren, is het geen geloven. We verstaan dat, dat is biblisch. We moeten den aanvang merken. Maar den aanvang is niet wat meest wichtig is. En ik wil van jou zijn, wat wichtig is, als woe stees die met God van deel? Woe is die geloven van deel? Best die van deel han je jef naar God? Dat is wat wichtig is. En dat is wat Jacobus hier zijn deed. Van deel, woe stees die met God? De geloven wat we han, wat we zijn we han, schaft dat in ons van deel. En morgen. En den deel wat wiederkomen worden. Dat is de geloven wat we zullen nagaan. Wanneer we onze levens nog zeker doen, kan we zijn dat in de andernis is? Waar we zijn, we hand ons vief, je wordt terug bekeerd. Zijn we ons als, is we vief je terug weer? Waar we zijn, we hand ons 10 of 15 je wordt terug bekeerd. Lekken we door Jezus Christus, we 15 je wordt terug deiden? Wanneer we doen, dat is een teken dat we in geloven hebben wat van God komt. Wanneer we niet geanderd hebben, Jacobus sagt, dat hier sehr streng, wir haben vielleicht nicht in Glauben, was uns raten wird. Wer wir uns das nicht loten, unsere Ehen schmieren, verschmieren? In Glauben, was in Jesus Christus ist, ist in Glauben, was uns ändern wird. Nicht sein, dass wir vollkommen wollen. Wir wollen niemals vollkommen sein. Aber Gott wird in uns, wenn wir in Glauben wandeln, dann uns langsam entfernen, wo sich anderen Tag und Tag, dass wir Dollar und Dollar Jesus Christus lecken dann. 99. Vers sagt er dort erst, nicht genug muss sein, dass wir glauben. 19. Vers, und das ist eine Vers, was wir letztes sind, lesen da, und sagt es dort. Du glaubst, dass du in Gott hast? Gott, doch glauben sie Gott, der bei der Jester, en doorbij zetteren zij uit voort. Wat Jacobus hier zei dat, in de 19e vers is, glijven is niet genoeg. De bijze jester glijven aan God. Zo ton zelfs glijft aan God. We willen niemand zijn dat zo ton heeft de radung. Oder zo ton heeft een vertrouwen in God. Zo is het ook meerlijk voor ons. Dat is merkelijk dat we geloven in God, of aan God, maar we geloven niet in God. We hebben niet een vertrouwen aan hem. En geloven wat echt in biblische is, wordt ons anderen, zodat onze werken liggen, dat wat God wil van ons. We willen kunnen zijn, waar we weten, dat de bijze jesen niet in geloven hebben, de geloven aan God, maar die niet in geloven hebben aan hem, en de werken liggen niet Jezus Christus. So ist dann wichtig, dass wir Worken haben, was Jesus Christus licken. Und dann in 15, was sagt hier, sagt dieses Stadt. Wann ein Bruder oder eine Schwester nicht untertragen und eten haft, und jede Ernst sein würden, Gott mal in Fried, halt jünt warm, und eet jünt sort. En würden en nicht geben, wat en fehlt, wat wird dort helpen. Hier sagt Jacobus, dat ons Glauben wat meer zijn, is bis wird. En voor mij is, wat ik mijn in het hoort, unge zeken doen, deze vers, dat geeft mij diep. Wat verken zij wie nicht, alle zorten wat, dat hiet zich zaa jeslich. Dat hielt zich wie hand en diepen geloven. Doch, wenn wir würden ons hart unger zeken, dat hält nisch an. Ze zijn beswiert. Ze zijn laad gewiert, zoals hij hier zijn dat. En geloven wat echt en biblisch is, moet wieder gaan als beswiert. Ein Ding, wat wie dieses Christenverken doen, is wie zijn, wie wollen voor mensen beten. En beten voor mensen is zeer wichtig. Ik wil dat niet te nuch merken. Dat is zeer, zeer wichtig. En wie zullen dat doen? Maar er zijn tijden waar we zijn. We willen voor mensen beten. Zo dat we brücken het niet helpen. En weet je, verken ze wie de antwoord voor onze innen gebeden. We beten zo te zijn. Dat is het bijspel hier wat je brukt. We beten dat de mens wat kleider en eten krijgen. En God zegt, du bist de antwoord voor die ene gebed. God, wilt du hast in geloven, je werd eten en je werd kleider. So wie kern nicht Christen zijn, wat zijn wie hand geloven, aber dann dort nicht down, ewa dort wird wir bleiben. 29, but 23. Sei wie dort noch mal verlangt ans Glauben, dort wie dort abgeben, wird wir bleiben, als wichtig. Wat wie sein ist wichtig. Und hier braucht hier das Beispiel von Abraham. Heißt, Gott sieht, dass Abraham so Isaac opfern. Und wir müssen ein bisschen mehr verstehen, wer Isaac war. Abraham war 100 Jahre alt. Und dann war Isaac geboren. Und Isaac war
1: gesehen, wo der... Mit 30 Minuten.
2: Leuwatö hier, Radio Segenswelle, wird durch Freewelle Guven gedruckt. Der Dienst von Radio Segenswelle ist bloß mehrlich, vielts Menschen mit Gebet und mit Guven durch eine Stunde. Dankeschön für dein Vertrauen in deine Hab. Informationen findest du auf segenswelle.de, über WhatsApp plus 49 5231 500 5988. Über Telegram, du musst du sehen, nur Segenswelle.

0: Hier het nächste nie een kapitel gelest uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Lucas.
1: Kapitel 22. De tijd voor dat vast van ongezuurde brood, dat Pasafast, nodert zich. En de hoge priesters en schriftgeleerden zochten nu een weg, Jezus dood te maken, en ze vechten zich over voor dat volk. Dan voer Satan en Judas Iscariot neer, einer van de 12. En de ging dan naar den hohen Priester en de Tempelwachters, zich met an te eingen, wo hij an Jesus verroden kon. De freiden zich dorthou en wieren reit am Geld te geven. Hij versprook an dort, en luurt nur eine Gelegenheit, Jesus so an te verroden, dat dat volk dort nicht enwort. Dan ging de dag van ongesuurde Braut, an den dat Opferlaum muss geschlacht worden. Jesus schickt Petrus en Johannes en seht, sie sollen gonen en veran reit morgen, dat Passalaum te eten. Zij zeiden te am, wo zal wie dort gonen reit morgen? Hij zeid, wann je in de stad nen gonen, wo je een man trafen, der in een krok met water draagt, goot am hing er aan naar dat huis, en dat de nen jeet. En zeig te dem, die dat huis eent. De meester laat die vragen, wo is de gasstof, en die ik met mijn jinge dat Passalaum eten kan. Dan wordt hij junt een grote bovenstof met uitgepolsterde meubelenwiesen en door mag dat rijden. En ze gingen haan en troffen dat alle kraak zo aan als ze gezegd had en ze mogen door rijden tot dat Passafast. En als de stond kwam, zaten hij en zijn apostel zich om dash. En hij zei te aan, ik heb op ernst een verlangen gehad met junt taub dat Passalaum te eten, als ik lieden moet. Wils ik zei junt, ik wou dat niet verder eten, wat dat en dat Gottesreg werkelijkheid geworden is. Dan neemt hij dat koffel en dankt ervoor en zegt, neemt dat en deelt junt dat aan, wils ik zei junt, ik wou van de wijndruvenvrucht niet meer drinken, wat dat Gottesreg komen wordt. En dan neemt hij brood, dankt ervoor en broek dat en geeft aan dat en zegt, dit is mijn kerpe, die voor junt gegeven wordt, doet dit om aan mij te denken. Jeroza neemt hij ook na ovenkost ook dat koffel en zegt, dit koffel is de nieuwe bond en mijn bloed dat voor junt vergoten wordt. Doch kijkt, mijn verroder heeft zijn hand bij mij op dem dash. De mensen zijn wordt bestemd zo gonen, als hij aan besloten is, over wij dem mens, dech den hij verroden wordt. Dan vangen zij aan, zich ondereinander te vragen, wer van aan dat doen wordt. Aber sie fangen auch an, sich darüber zu zanken, wer mank an soll aus der Gratzte angeseinen worden. Und Jesus sagte an, in dieser Welt regieren die Königs und wurden begnodigende Haaren genannt. Wie jünt aber, soll das anders sein. Wer mank jünt der Gratzte ist, soll so sein aus der Jüngste und der Vernehmste, so als ein Deiner. Wills wer als Gratzte, der um das sagt oder der bedient? Es dort nicht der um das sagt, und doch sie ich mank jünt aus der, die du deint. Je ober sind dort, die mir an meine Versicherungen bestunden. Und so als mein Vater ein Königreich ab mich vermorgt haft, so vermorg ich ein ab jünt, dort je an mein Königreich mit mir taub um das Eten und Trinken kennen und auf ein Thron setten, über die 12 Stamm Israel zu rechten. Und der Herr seht, Simon, Simon, mag die dit, so tonhaft durch am Angeholen, jünt so als weit über ein Seef zu schicken. Aber ich hab für die gebet, dat du deinen Glauben nicht verlieren mochst. En wann du ihr streng nur mir gekommen bist, dann steig deine Breide. Hei aber seht am Haar, ich sie reit mit dir in dat Gefängnis in am Dout zu gehen. Dann seht Jesus, Petrus, ich sei die, eier de Hohn von dort zum Arjes kreien wird, was du dort dreimal verloren haben, dat du mich kannst. En ich seht an, wann ich jünd ohne Tausch, ohne Sack und ohne Schau rütschickt, haf jünd dort einmal an wat gefehlt? Sei seiden, niemals. Dann seht ihr an, nu ober, wer eine Geldtausch haft, dem lot ihr nehmen, und so auch wer ein Sarg haft, und wer nicht ein Schwert haft, soll sie ein Kleid verkeipen und ein Schwert keipen. Wills ich sagen, mit mir mat hat noch so rumkommen, als von mir geschrieben steht. Hei wart angeseinen als ein Verbrecher. Wills wort von mir geschrieben ist, wird auch passieren. Dann seht ihr sei, Haar, kick, hier sind zwei Schwert. Und ihr seht an, dort regt tau. Und als er rückkäme, ging er so als gewöhnlich nur mal in Burg, und seine Jünger kämen mit Dohan. Und als er Dohan käm, seht er an, bet, dort je nicht an Versicherung geroden. Er trock sich von an, ungefähr so wie träg, als einer ein Stein schmieden kann, knallt sich Hahn und bet und seht, Foda, wenn du dort so wärst, dann nimm das Liedenskoffel von mir, aber dort soll nicht so worden als ich will, aber so als du wärst. Dann käme ein Engel vom Himmel und steigt am. En aan zijn doodsangst beet hij nog eerensta. Zijn zweet werd zo als grote blootdreppen die op de eerd vallen. Als hij van je beet opstond en op zijn jengertje heen, werden die in haar truhe aangeslopen. Hij zei toe aan, waarom sloop je? Stoot op en beet, dat je niet aan verzekering komen. En während hij nog reed, kwam een schwitmaner en einer van de 12, de Judas heiten deid, ging voorop naar Jezus op touw om een kus te geven. Jezus oberzeete am, Judas, verroodst die den Menschen zijn met een kus? Als die am zagen wat passieren, wat zeiden die te am? Haar, zal wie met dem Schwert mank heven? En einer van aan heeft den hoge Priester zijn knacht eind en hat am dat rechte Uhr aufgeschneden. Jezus oberzeet, genoeg, hier doe met ab. En hij neemt den Mann zijn Uhr en heilt am. Dan zegt Jezus tot die hoge Priesters en Feste vom Tempel en Ältestas, die nur am gekommen wären, musst je met schweren Knäppels kommen, so als wann je dort met een Räuber te doen haben? Als ik dächlich begint im Tempel wär, hab je mich nicht proft vast te nemen, aber dit is jene Tiet, en die dort diestra harscht. Als sie am isch vast genomen houden, gingen sie met am Wach en brachten am nur den hoge Priester sein Hüs. Petrus ging weit auf hingeraan. Als hij zich midden op dem Hof een vier aansteckten en door am dol zaden, zat Petrus ook mank aan. Dan kwam een deinsmejaal en zag hem bij vier zetten. Zij kijkt hem direct aan en zei, dis maan wie ook met am. Hij aber verloog dat en zei, frü, ik kan hem überhaupt nicht. Om een stootje wieder zag hem nog weer en zei, du bist ook einer van aan. Petrus aber zei, mensch, dat zie ik nicht. Dan ongeveer om eine Stunde zei nog weer, ik zie mij zeker dat deze ook met aan weer, wil zij als een Galilea. Petrus aber zei, mensch, ik weet niet van wat u redst. En zo bald, während hij nog reed, kreide hon. Dan dreide haar zich om en kijk Petrus aan. Dan dacht Petrus dooran, wat de haar gezegd had. Eer de hon kreien wordt, wirst du dat dreimal verloren haben, dat u mij kanst. Dan ging Petrus ruut en hield betterlich. De mannen die Jezus vasthouden, spotten en schlugen am, sie bungen am de Urgentau en schlugen am gesächten seden. Prophezei, wer haft die geschlagen? En sie seden veel andere lasterliche Dinge jenen am. En als dat ihr stach wordt, sammelden sich de Ältestas uit dem Volk en de hoge priesterschen Schriftgeleerde en brachten am verehren rot en seden. Sei uns, auf die de Christus best. Hei seht an, wann ich ihn dort sagen würd, würd je dat doch niemals schrijven. En wann ik hun vragen würd, würd je mij keine antwoord geven. Van nu aan wat de mensen zien, wie de Gotteskraft terecht de hand zetten. Dan zeiden ze alle, best u dan Gott zien zien? En hij zei toe aan, je zeien met recht, dat ik die zie. Dan zeiden ze, woordtobruk wie nach Meierzeichnissen. Wegen wie haben dat zelfs uit zijn eigen mühl geheerd.

0: de klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid. Een halve stond voor die en voor mij.

Scheiße, Grüße, Leiva Hira. Welkom hier te deze halve stund met een gouden Nachricht op Plotich. Ik zie Adolf Enns. Ohne 1980 gaf tot in Ost-Paraguay een trafe van verschillende gemeendearbeider met de bekende evangelist Luis Palau. Daar red ook een van zijn medearbeider te de predier. Hij had den tijd uit Galata 2 vers 20 te predier. En hij vertelde wo an dort mol jegone had als een paar jonge gemeendearbeider. Toe een tijd waren ze alle moedloos geweest. Dan hadden ze zich immer wieder predier ingelood om aan moed te maken. En een van deze predier die had toe aan Eva Galata 2 vers 20 gepredigt. Toe lees wie dit volgende. Het zie met Christus met je tjeritzicht. Dat zie eigentlich nicht meer echt, die du leeft. Dat is Christus, die in mij leeft. Dat leven dat ik hier im Fleisch leef, leef ik im Glauben an Gott zingen sehen, die mij Gott wie in zichzelf zu mij hangauf. En dan had de Prediger toe angesagt, wann ein Christ wat Galata 2 vers 20 gekommen is, dann is hij ne Huis gekommen. Damit meint hij, wenn ze verstoe uit dat, dat wie als Christen hier dat eigentliche Leben voor ons vinden. Nadita Frans heeft zich ook den tijd van Utkalata 2 vandaag hergenomen, niet bloos den vers 20, nog een paar meer dat toe. Dat wo we dan hier, nu dus im nächsten Leid, wann de haar mij raubt.

Ik vond te dem tijds van Galata 2 vers 20 nog goede gedanken bij William MacDonald. En dat zijn deze. Als Jezus om Tritt starf, starf hij niet meer als mijn stelvertreder. Hij starf ook als mijn vertjaarbarung. Hij starf niet meer voor mij, sondern ook als mijn persoon. Als hij starf, zie ik in een wertelijen zin ook gestorven. Alles wat ik als Adam zien zien wie, mijn ganset, oulet, bijzet, niet wada geboornet ik, wordt dan onder Tritt genogeld. Nu Gott zijn Gedanken heeft damit mijn Geschichte als Mensch im Fleisch ein eingefangen. Aber dort is nog niet alles. Ans Heiland wordt ook begroofd en ich wordt met am Tod begroofd. Ich zie eingemocht met Christus en zijn Begrafnis. Dat bedeutet, dat dat oude ich ook in Gott zijn Ogen voor immer en ewig waag is. En als de Herr Jesus van de Dode opstond, zie ik ook opgestoen. Aber hier ändert zich dat Bild. Niet de Jansje, die begroofd wordt, is opgestoen, niet dat oude ich. Nee, dat is de nieuwe Mensch, Christus levend in mij. Ik zie met Christus opgestoen, om in een nieuw leven te wandelen. Gott ziet dit als een voorgezag aan, wat mijn Stallung betreft. Nu wil hij dat dit in mijn leven werkelijkheid wordt. Hij wil dat ik erken en dat als werkelijkheid onerken, dat ik er dit gegone zie, dood, begrafenis en opstoen. Maar wie kan dat werkelijk worden? Wanneer de verzekering mij bedreigt, zal ik daarop zo antwoorden als een doodje op dat beze reageert. Keine Reaktion. Ik moet mij dat zeggen, ik zie voor de zin gestorven. Du, also de zin, bist niet meer mijn haar. Wat mij aanjet, zie ik dood. Zo weet mal dit van William MacDonald, ik denk dat is genoeg. Damit wo ik mij hier dan verabschieden, hier tjem te laatst nog dit leid, door bij Jezus im Himmel.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm sah wir, dass Petrus uns warnen hat für falsche Lehrer. Wir sagen, wo wir dort können prüfen, ob eine Lehre wahrhaftig ist oder ob die falsch ist. Von der, wo wir seinen, wo wichtig dort ist, dort wir Gott sein Wort erreicht, utgeben, und auch nicht Angst haben, dort zu daunen. Wir wollen seinen, was die Bibel uns sagt, von Wort Gott, wort daunen mit falschen Lehrer, der Gott sein Wort verdrehen. Ich lade euch nun weiter alle ein, angeschaut zu bleiben in das Programm, und aufmerksam zu hören, um zu seinen, was die Bibel uns von der zu lehren hat von falschen Lehrern und wo wir uns können beschützen für so eine Lehren. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter musst rechtlich sein zu jeder Zuhörer. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind nun an der Stadt, wo wir das letzte Mal wieder, 2. Petrus, das 2. Kapitel und der 3. Vers. Wir sind nicht ganz fertig mit dem Thema von der falschen Lehre, die durch falsche Lehre kommen wird. So eine Lehre, die nicht mit Gott sein Wort stimmt und die Jesus Christus nicht ehrt, wird an die Zeuge angebracht durch falsche Lehre. Petrus beschreibt, was so eine Lehre wirklich sind. Er hat uns hier ein Vorbild von der Vergangenheit, sogar drei Vorbilder, wo falsche Lehre wie aneinander kommen. Wo das passiert ist, haben Menschen sich von Gott weichgedreht. Die wären fromm, da ist niemals eine Zeit gewasst, wenn Menschen nicht sind fromm gewasst. Dort wird sehr schwer sein, irgendein Volk zu finden, die keine Religion hatte. Da ist aber ein großer Unterschied zwischen Religion haben und wahre geboren sind. Wir haben hier nun drei Vorbilder oder Beispiele, um uns Warnung zu geben, dass Gott Wort und nun all das rechte. Dort wird hier an den 3. Vers klar gemacht. Dort ist, wo wir nun anfangen. Und jetzt wurde sie jünt mit verfehlischer Wirt, Zschäpe und Verzschäpe, den verdorben, schlappt nicht, als 2. Petrus, 2. Kapitel, 3. Vers. Die Wirt und jetzt wurde sie, gehören zu den falschen Lehren. Und jünt mit verfehlischer Wirt bringt uns zurück nur das Wort Plastik. Die Wirt, die falschen Lehren brücken, sind Wirt, die sie so drehen können, dass die irgendwort in irgendeinem Posse worden. Die wird Posse die Lied, die nur die falsche Lehre harche. So eine Lehre sei ein Ding zu ein Volk und dann sei sie was anderes, wenn sie zu ein anderes Volk rede. Da sind von der Predigt, die dort tun. Ich weiß von einem Mann, der kann eine gute Predigt von Gott sein Wort geben, wenn er eine Versammlung hat, die so leben. Wenn er aber in Friesenje Gruppe ist, dann ist er gerade so, als sie sind. Er ist ein Plastikprediger. Er ist so schmiedig, dass er kann ein Geschenk annehmen, so als arm dort passt. Dort können gute Dinge sein und gewisse Lage, aber wenn dort gedonnen wird mit dem Evangelium und Gott sein Wort ausleihen, dann muss wir standhaft sein und so nicht erlauben. Plastik ist sehr fein, aber ich habe ausgefangen, dass ein Mensch mit abpassen, wo dort gebrückt wird. Dort Geschenk von Plastik kann ändern und kann brechen. Dort, wo der Banner ist, kann verjeten, wenn dort verquatscht wird und dann ist dort verdorben. So ist dort Wort hier gebrückt. Petrus sagt nun wieder, mit verfehlischer Wirt Zschäpe und Verzschäpe. Dort meint, dass die falsche Lehre donen, was sie donen, verjält. Dort ist, woran ich persönlich hier in verschiedene Wege sehe, wo so viel Zeit genommen wird, um Dinge bekannt machen und verzschäpe. Jedes Mal, wenn ich von einer Reise zurückkomme, zat ik bij mijn papierkarf dol. Ik neem mijn briefpost en te tide, waar ik dat bloos en een papierkarf in een schmiede. Ik wou dat niet opmaken, wils ik kan zien van waar dat komt. Ik ha al voor jaren brief van zo'n lied gekregen, wanneer ik aan ook niets ha geschikt. Ik weet niet waarom ze daarbij blijven. Ik weet ook dat ze willen mij tjepen, en dan willen ze mij wat vertjepen. Ze leven vielleicht, dat wanneer ze mij genoeg brief schikken, dan wou ik aanschließlich geld schikken. Werkelijk, een inrichting zal zo'n lied met haar arbeid bekend maken, die zo'n arbeid onderstellen willen. Wanneer du een missionsinrichting onderstellen wist, dan zal dine interesse daar ook zijn. Daar zijn veel fijne missionsinrichtingen en daar zijn veel goede radioprogramma. Daar zijn andere die willen bloos ihre eigen ideeën verchepen. Wat ik hier wil te licht brengen is dat een teken van valse leren is dat ze willen zichzelf een ere bijval te andere lied verchepen. Zonen willen niet dat zijn woord uitleiden, zodat mensen zich bekeren kennen. En woorden. Ze zijn niet door zodat ze anderen helpen kennen. Ze willen ergens wat van anderen hebben. De valse leraar wil met die touche. Hij zegt, we gaan toe best en du zalst hem loven en geld geven. Dit moet we nu bechecken. Den er je recht al lang trek bestemd is en er verdorven slaapt niet, als 2 Petrus 2, 3 vers. Door is een zaak hier dat veel lied verstimmeld ha. Zogar lied die in de Bijbel opgeschreven zijn. Een zonne werd hij niet doofd. Hij kon niet verstaan waarom God de godloze niet rechte deed. Waarom godloze mensen slechte dingen deden en den nust gedonen wordt. Ober, als hij im tempel en in jink, dan kan hij verstaan wat met godloze mensen om eng passeren wordt. God wordt door te zien dat zonne lied wordt het trier wat aanbestemd weer. God regeert nu en op Emma, vriend. Wie weet dat Paulus, zoals ook de andere apostel, slecht behandeld worden. Zo behandeld worden, als zij weer, moet niet zijn gegaan. Als Paulus in dat gevangenis in Filippi weer, willen de officieren hem heimelijk uit de stad uitschakken. Paulus weer in Rome Berja. De officier had bloos woord geschakt dat hij zal van Filippi wegkomen. Over Paulus zei, je moet er zelfs komen en ons uitlaten. Wie zijn Rome Berja en je hebben slecht behandeld. Dat weer God zijn weg aan en goede nomen te geven en Filippi. Paulus neemt de raag niet in zijn eigen hang. Hij leed de zaak in God zijn hang. Wanneer we proeven de raag in onze eigen hand te nemen, dan nemen we dat uit God zijn hand eruit, zeg maar. God heeft gezegd, de raag je heert mij. Ik word trek tolen. Hebreeën dat 10e kapitel 30e vers. Wanneer we zo'n zaken in onze eigen hang nemen, dan verloot we den geloofs wandel. En den geloven wandelen meent niet dat we worden andere lied erlauben ons leven te regeren. Nee, dat meent dat wanneer we slecht behandeld worden, dan worden we denken, Janne heeft mij slecht behandeld, aber ik word hem niet trek tolen. Ik wou hem bloos aan dem Herr Jezus evengeven en wou hem laten met dem mens handelen. En God wordt dat doen. We behouden dat dit is wat Paulus deed met Alexander, de kapperschmet. Dit is in 2 Timotheus 4, 14. Alexander, de kapperschmet, heeft mij veel bezig bewezen, mocht de Heer hem belonen naar zijn werken. Dit is wat God gezegd heeft. De raag je heert mij, ik word rechtolen. En waarde, de Heer wordt zijn volk rechter. Zo wordt God ook deze valse leren een dag rechter. Niet zo lang terug hier ik dat een Friesenje man gestorven weer. Een man zei te mij, hij is vandaag beter af als hij weer, als hij nog levendig weer. Ik zei, doe je leefst dat hij beter af is? Want de man niet waarde je boeren weer, eer hij sterft, dan is hij nu niet beter af. Ik wil niet ha, dat wanneer ik voor God stonen word, dat hij mij vermonen wordt. Ik zie voor deze programma verantwoordelijk. Ik wil niet ha, dat God zal te mij zeggen, ik geef die de heilige schrift, dat du dat zo recht uitgeven, du hast dat niet zo uitgelegd, als ik dat willen, zoals ik dat geschreven ha. Du hadst angst, dat lied die kritiseren worden. Ik wil ha dat God met mij tevreden wordt zijn. Zoals ik zie tot God verantwoordelijk. En mijn vriend, zo best du ook. Op deze steed, zegt Petrus ook, en verdorven slaapt niet. Nu dat wordt nu zo loten als van God slopen je gonne is. Dat wordt zo loten, van God niet veel deed wegen de valse leren en wegen al dat bezit in onze wereld. Ober, mijn vriend, God slaapt niet, oh nee. De profeet Habakkuk had ook zo'n vraag. Hij dacht dat God weer tot tijde, te haastig zijn je recht te brengen. Ober van dat waar we loten aan je rechten. Gott wird in seiner Zeit alles abrimmen. Wir haben nun ein Verbild, wirklich ein dreifaches Verbild. Erst ist da ein Verbild von Engel. 2. Petrus, der 2. Kapitel, 4. Vers. Dann wann Gott die Engel, die gesündigt wurde, nicht schont, ob er den eine Hall anschmeidt, ein Andor hält für das Gerecht, und die alle Welt nicht schont und bewahrt Noah, den 8. Mann, der ein Gerechtigkeitsprediger wird, und bracht die Überschwemmung über die gottlose Menschen. Das ist ein buttergewöhnliches Bericht. Meint dit, dat Engel zindje? Jo, Engel ha je zindigt, je wesse Engel. Dit is een verbeeld van wie zoten schoft. En dan heeft Petrus een verbeeld van Noah. En de oude welt niet schoond en bewoord Noah, 5. vers. Dat is zo als de welt ans nu wordt vergesteld. En dan is door dat dritte verbeeld wie God de steden Sodom en Gomorra vernicht heeft, 6. vers. En bracht je recht op de steden Sodom en Gomorra, die je amschmieten en bedacht aan met oos. Dort heeft ons dat verbeeld van de vleeselast. Zo hebben we hier nu drie vrienden: de dievel, de welt en de vleeselast. Voor deze drie vrienden moeten we ons heden. Johannes zegt dat we moeten ook door te zijn dat we de welt niet leef hebben. 1. Johannes 2. 15 en 16. Dat de welt niet leef hebben, ook niet dat wat in de welt is. Wer immer de welt leef heeft, en dem is niet dem voder zijn leef. Wils alles wat in deze welt is, de urgelast, de fleischelast, en dat staltet leven, is niet van voder, aber is van deze welt. Wanneer hij zegt dat wie zullen niet deze welt leef hebben, dan meint hij niet de schöne Blume oder de boy oder den zee. Hij heeft im Sinn een Weltsinn, dat zich gegen Gott gestalt heeft. Hij redt hier eerst van dem Dievel. Gott heeft die Engel al gerecht. Daar wordt nu veel van dem Dievel geschreven en van zijn beze Jester. Ik leef lied, jewe te veel acht daartoe. Daar is ne steed voor zo'n Norecht, aber ik leef dat wordt goed zijn, wann wie meer zo'n Sache betonen worden, die bestemd zijn. Ik ha een bericht gegeven aan wer is Antichrist. Wanneer ik in zo'n predigt wat hem aankom, zei ik, nu weet je dat ik niet veel van Antichrist weet, en ik wil ook niet veel van hem weten. De Janje van dem ik veel weet wel, is de Heer Jezus Christus, vriend. Paulus zegt niet, ik wil dem Antichrist schanen, aber hij zegt dat ik aan Jezus Christus mocht Chana leren en de kracht en zijn abstonen van dood, ook de gemeenschap en zijn lieden aan zijn dood ähnlich te worden. Dat is Philippe 3:10. En dan in Johannes 17:3 is dit geschreven, en dit is dat eeuwig leven, dat zij die eensje worden God en Jezus Christus, dem du geschikt hast, mochten Chana, dat zijn Jezus zijn weer. Ik heb geen steed en een schrift gevonden, waar dat zegt dat we zullen alles uitvangen van zoten dat we kennen. De heilige schrift zegt dat we weten wat zoten zijn geschnezen zijn. En we moeten zeer opmerkzaam zijn dat hij ons niet beschommelen wordt.

Nu kom we terug naar de vierde fase. Dan wan gaat de engel die je zendigd hadden niet schoond. Er zijn veel leren die leven dat dit wist nu eerst de Mose zaas han. Ik doe even niet. Ik leef niet dat de Gottes ziens die door ongewezen zijn, engel werden. Dat kon je zeggen, maar ik leef die weeren zonen die gereicht werden. Deze mensenlinie vrede zich met zonen die niet gereicht werden. Zoals de Kain-linie. Daarbij wordt de mensenlinie van wonen Jezus Christus komen wordt, niet heilig zijn. Dat bracht een geslachten in, dat God zijn eeuwen schwaming teweeg bracht. Wanneer Petrus hier van die engel reed, dan is de dievel daarmee aangesloten. Wat meent hij hiermee? Daar zijn enige schriftsteden die een beeld verbrengen van deze geschicht. Enige profeten, en de apostel Judas, en de Appenborung, hebben wat te zeggen van deze zaak. Verdem dat mensen op deze eerd waren hier creaturen. Die waren een zichtje creaturen. Daar waren engel die God zijn dienen waren. Zoten wel zo als God zijn en daar waren vonk hij een oproer aan en jink God jegen aan. Veel engel waren zoten zijn dienen en waren zijn nofallen. Zo'n engel gelijk zijn de beze vriend die aan God zijn woord erwähnt zijn. Adelje van deze beze engel zijn nu al en kede en ne steed waar God den haft en je stapt. Andere van de beze engel zijn niet in zo'n gevangenis, maar hadden zeer druk en rane ram en deze wereld en maken trouble. Dit geloof ik zijn de beze vriend van die we aan God zijn woord lezen. Ik geloof daar is veel in onze wereld dat nu je donen wordt dat met deze beze vriend den aanvang heeft. Ik heb in mijn studeerstof veel beker die ik toep gezameld heb, die van deze teksten reden. Ik heb ook vlietig aan een bericht geschoft aan een thema van deze vriend. Die bericht heb ik nog niet gepredigd en ik weet niet of ik iemand zwaar. Daar is veel wat vals is in deze zaak en dag voor kan uitgegeven worden. De waarheid is dat er zijn zo'n beze machten in onze wereld. Er zijn enige woorden die worden een wonder genaamd, maar dat meent niet dat God dat gedaan heeft. Zoten heeft ook macht, maar zijn macht is begrensd. 2 Petrus, de 2e kapitel, de 4e vers, dan van God die engel die gezindigd hadden niet schoon, maar die een haal en een smeet en aan doorhelt, voor dat je recht. Zoten we de leider en de oproer jegen God, en hij trok veel engel met zich. Petrus zijn woord verhaal is niet dat gewoonlijk het woord verhaal zoals we dat brukken. Dat is niet op veel steden en God zijn woord gebruikt. Dit is niet de laatste haal van wat de Heer Jezus reed. De laatste haal zegt Jezus in Matthäus 24, 41, wie voor de dievel en zijn engel gemaakt. Maar de dievel is nu niet in de haal. Hij heeft dat zeer druk hier op onze eerd. Hij wil lied van dat evangelium wegholen. Zoten moet zich schrikken, zoals God hem dat erloopt. Petrus zegt in 2 Petrus 5, 8, ziet nichter, ziet waker, wie is jun vriend de dievel, zoals een brellende lijf rondom, en ziet wem hij te rieten kon. Zoten is niet in een haal. Ober een van zijn dienen zijn en een gevangenis en een gestapt. Door is de tjed dat aan doorhelt. Dat woord meent dat de tjeden zijn donkere lachen. Dat is waar de beze engel geholen worden, wat God den rechter wordt. Zo'n mensen die niet waardig geboren zijn, worden in de diesternis en de donkerheid voor alle eeuwigheid zijn. Mijn vriend, is dat wat du wist zijn? Du brukst dat niet beleven. Wanneer du Jezus als heiland aannemst, dan hast du dat eeuwig leven. Du hast God zijn licht en worst hem hemel zijn. Dit is dat eerste voorbeeld dat Petrus ons geeft. God wordt de beze engel rechter en wordt de dievel ook daarmee aansluiten. Nu wel we naar de vierde vers komen. En de oude wereld niet schoond en bewoord Noah, den achte man,
die in Gerechtigkeitspredige wir und brachte Überschwemmung über die gottlose Menschen, 2. Petrus, der 2. Kapitel, der 5. Vers. In dort 3. Kapitel wird Petrus von drei Welten reden, die Welt, die wir, die Welt, die nu ist, und die Welt, die noch wird sein. Die oude Welt nicht schon, ist die Welt, die für Noah seine Zeit gemacht wird. Die Lied in Noah seine Zeit wäre fram, aber sie hatten kein Raum für Gott in ihrer Religion. Gott ist lebendig, er ist heilig, er ist recht. Er kann Sünd nicht tachloten. Die Lied wäre Sünder. Sie dachte bloß an Anrecht tunen. Und deide wird Anrecht wir. Doorwegen muss Gott die Welt in Noah seine Zeit rechten. Noah und seine Familie wäre die einzige, die gereicht wäre in Gott sein Sinn. Die andere lebte als wann dort kein Gott wir. Sie lebte bloß, um ihre Menschenlast stellen. Da sind nu viel, die leben, dort in unsere Menschenlast es noch wort, wat Gott is. Paulus sagt aber, dann ich weet dat in mij, dat heet in mijn Fleisch, woont nischt Godet. Dat is Römer 7, 18. Dort meint, wat het zegt, da is nischt Godet. En ans Fleisch, ans oude Natur. Ik ha hier ver mij een bericht van een boek, dat een man geschreven haft. Dat boek haft den titel, De Lied van de Borg. De man, die dit boek geschreven haft, is niet een Christ. Die Lied van den hij schrift sind in Afrika. Dis man haft deze Lied studiert, en hij zegt, lebe as oja aus Tiere. Die Kinder waren weggeschoven, wann sie 3 jaar oud sind. Sie moeten für sich selbst abpassen. Wann sie dort nicht tunen, dann waren sie gestorven. Die Kinder leben an wat sie finden können. Sonne, die stärker sind als andere, nehmen die Nahrung von Sonne aus sie kennen, sogar die oude Lied. Die Schriever haft gesagt, dat die Lied verhole sich oja, als die Tiere mag sich selbst donen. Nu, dis man is nicht ein Christ, so as ich seh. En hij sagt, dat deze Lied bewiese, dat die hoge Mensche wird, es nicht eigenschaftlich en Menschheit, aber dat es bloß verbungen mit de Weg, die so'ne Lied finge, zodat ze kunnen om leven blijven. Dat wist ook dat mensheid kan alle gemütlichkeiten ontziedleien, wann dat nodig is. Een andere wird, apart van God, is een mens nicht beter als een Tier. Anders, in een enige toeval, wordt een mens sogar een Tier beleidje. Zitst du dan dat dort is God, die een mens wird jeft? Dort am Zen te holen is nodig. So als de irgendeine andere Tiet. Zo'n sittlicher Grund is nicht nur die menschliche Natur. Dort is jerood so'n Welt, die Gott vernichten muss, als hij die Überschwemmung op deze Erde bracht. All die Gedanken en jede Einbildung, so als het Menschen erhoort, wir bloß immer op dort wat bees is. Je wollt wir op deze Erde so rief, dat alle Menschen damit eingesloten wären. Gott haft ganz reich gedone, dat hij de Welt to de Tiet gerecht haft. Dort warst du vielleicht nicht leicher, en dort deed mij leid, dat du so fehlst, aber dit is Gott seine Welt. En hij mat deze Welt wie seine Gesetze regieren. En wat ook. Dort is eine Sache, even woont wie kennen sicher zijn. Gott wordt donen, wat reicht is. Wie mat er ans dort to schecken? Oder wie matte andere Wege gehen, aber wo? Jo, wo? Dort ist viel besser, dort wie arm zugedonen sind, und arm die Macht erlauben, dort zu tun, was rechtlich ist. Nu kommt Petrus hier nur das dritte Verbild. 2. Petrus, der 2. Kapitel, der 6. Vers. Und bracht ihr Recht auf die Städte Sodom und Gomorra, derchen amschmiede, und bedeckt an mit Osch, und mug an ein Beispiel, voor al zonen die zich vernemen en godloos het leven, te leven. Nu dit is dat vlees, dat God hier gerecht heeft. Deze lied hadden zich te jongens zijn aan je geeft. En Sodom en nu en veel steden in onze wereld, doen de lied zo'n leven goed heten. Wanneer mensen dit ook goed heten, God deed niet. Hij bracht zijn gerecht op Sodom.
en hij wordt de welt waarderechter. Over dat nächste Mal wordt hij dort met vier doen. Gott kan nicht wechselen, oh nee. Sind es met een mens taub verbonden. Aber Gott kan de Sinn wegnehmen. En we kennen Gott danken dafür. Of dort de Sinn, oder de Radung, oder een gerecht is, Gott blijft zo als hij immer es gewaast. En mijn vriend, dat zijn wichtige Wierden. Gottes Segen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. In deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier wie de korte aandacht vom Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

Nu vertel ik het mij van om Kloes op een nieuwe onziedelung Anhof in Rusland. De tijd is ongeveer oktober 1917. Feierwerk hield wie van den Eerste Weltkrieg in de Oktoberabruhr. De Eerste Weltkrieg wie met de Russische Regierung. Op het tot dezelfde tijd had Rusland grote aru met Ereine en Hema. Dit vierde aru wat China Regierung wat met doen kan. In Rusland weer een groep mensen wat ze Bolsheviken nannten. Einzig kan die als Communisten. Deze Communisten oder Bolsheviken wollen eine Regierung aufschaffen in de Nähe nennen. Om Kloes in zijn Frühlies verstärken ihre feine Sachen in de Heul, weil sie Angst haben, dat de Reber end überfallen worden. Om Kloes selbst fährt nu de Stadt in Hirt van de Rusche Nubasch, hij had beter Futter tragen, alles oppakken en met zijn familie zest voor hand te komen. Hier fangen we dan fresh an te lezen.

Je hoort nu wat passiert. En plot is het radioprogramma ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zelfde zifferblad. Mijn naam is Helen Boyen. God zegen en bid voor ons vader hier.

En dan kanst du die ook bij aan voor die vuile schulden en hem ook aanbieden. Taup mal wat te ondernemen. Ja, kreit, en wer weet, gaf Agnes de antwoord. Vielleicht liest du am dann ook beter tjane en moetst, dat dan nicht mo nervig is. Denn jeder Mensch haft ja gaude Siede. Wat meist?

0: maar 30 minuten.
1: Heilige Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
2: Dit is de Heilige Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMC gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een geestelijke opbouwing voor een ieder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan je gehoorzaam zijn.

Vrije werk had te doen met waar Jezus om kriet gestorven werd bij Golgatha. Voor de zind, voor alle mensen, voor alle tijd. Dat weer de hohe priester en de Pharisäer, wat Jezus wilde gekritzigt hebben. Aber dat weer Pontius Pilatus, die dat aanordend, dat Jezus zal om kriet gesneld worden. En dan weer dat de Römische Soldaten, wat Jezus dan om kriet gesneld deden. Aber dit passiert alle, voor Jünd en voor mij, en voor Adam en voor Eva, wils wie hebben gesendigt, en wie zijn getrennt van Gott, die ons erschaffen heeft. En wie kunnen du nisch nicht mehr tun? Aber Gott heeft er wat met je tun. Hij schickt zijn Sohn Jezus. Die wordt een Sündopfer. Hij wird dat Lamm, wat onze Sünd wegnehmen wird. Also wie weit Jezus is gestorven, door om Kriets bij Golgatha. Hij wird ganz dood, am wordt begroofd. Ze leden arm en een graf nemen, en ze houden dan wat spijtsgereed gemerkt, en wettelden arm en lukkers aan, aber dat weer dem dag voor dem Sabbat, en dat wordt lood, en ze moesten zich al spouden. Also ze konden de arbeid niet zo doen als ze de houden wilden doen, en dan den eersten dag in de werk, zei er tijdig, dat hij me door wat vrijmensche treknode ze heil om voor zich te maken, wat ze vrijdag houden ontvang te doen. Dat brengt ons dan een katechism van Christus zijn opstonen in de hemel voor. De vrouw is de heiland am graf gebleven. Nee, hij is om dritten dag opgestonen, no de schrift. En hier zijn vier schriftstellen ongegeven. De antwoord am katechism zegt dat Jezus is van dood opgestonen. En de schrift is beides dat nieuwe ook dat oude testament. Also wat heeft dat dan door van te zeggen? In Lukas 24 is de geschichte waar twee mannen worden Jezus goed kennen donen en ze weten dat Jezus is gekriezigd worden, dat hij is dood en hebben hem begroofd. En nu zeiden ze dat er zijn vrouwlied gekomen, die zijn tijdig morgens al om graf gegonen en zeiden dat Jezus is niet am graf. En ze zeiden dat er zijn engel geweest en die hebben gezegd dat Jezus leeft. Aber die gingen gelijven aan dat niet. Dan tegenovend dan gaan deze twee mannen naar huis van Jeruzalem, en dan met eenmaal, dan is Jezus er tussen aan. Aber zij weten niet wie hij is. Aber hij vertelt deze mannen van uit de schrift, dat des Christus, des Messias, die wordt lieden moeten, die wordt sterven, aber dat die wordt van dood opstonen, den dritten dag. En dan worden er de uur opgemerkt, en zij verstonen, en weten dat dit is Jezus zelfs, wat hiermee aanreden deed. En ze gaan voortstreek, ze gaan naar Jeruzalem en vertalen de jongen wat zij ervoren hebben. Lukas kapitel 24, 32 tot 35. Dan zeiden zij einer tom anderen, brende onze horten nicht aan ons, als hij op den weg met ons reed en ons de schrift uitleed. En ze stonden voorts op en jongen terug naar Jeruzalem en vongen de alf en die door met aan taub vieren. Die door zeiden, de haar is werkelijk opgestonen en heeft zich Simon vergesteld. En zij vertelde aan wat hij weer is passiert weer en wat zij aan door der gekend hadden dat hij dat broodje gebroken had. Paulus heeft Jezus ook gezien op den weg naar Damascus. En dit is wat hij zegt te de Korinther in 1. Korinther 15, 3-8. Als eerste heb ik hun dat wiedergegeven wat ik gekregen had. Christus is voor onze zinde gestorven, zoals geschreven staat. Hij is begroofd worden en stond om dritten dag van dood op, zoals geschreven staat. Hij leidt zich van Petrus zijn en dan van de 12. Nu her leidt hij zich van Eva 500 breider op eenmaal zijn, van die nog de meeste leven, waar ook al een jaar ingeslopen zijn. Nu her wijst hij zich dem Jacobus en dan al de apostel en te laatst leidt hij zich ook van mij zijn, als van einem, die buitertijds geboren werd. Also, een groot schoof mensen hebben Jezus gezien, nadem dat hij is opgestonden van dood. Ze werden alle erstaunt. Aber Jezus zegt, de profeten van Oude Testament, die hebben ook al van zo'n dingen gered. En in Psalm 16, 8 tot 11, zegt het zo. De geringste zijn mij te gevallen getrokken. Ik heb op ernst een goed afgoed gekregen. Ik loof dem Herrn, die mij rood gaf. En de nacht beleert mij zo goed, mijn inget hoort. Ik heb den Herrn immer voor de uur, wils hij mij te reichte hand staat, wo ik sicher stone. Door wenn sie ik van horte vrouw en mijn tong reed, met vrede.
Mijn scherpe wordt ook een hoopning rijven. Wilst du was mijn zeil nicht in dood aangeven, in die helja, nicht in dat doodesrijk nenschakel. Du merkst mij met dem levensweg bekannt, en in die jaren wordt es de vrijheid zo groot als de woorden kan. Bij die terechte hand zijn eeuwige vrede. Dit weer een van Davids zijn psalmen, en hij weet dat een radar komen wordt, en die wordt voor hem leven. Aber David is niet de radar, aber die wordt door zijn familie komen. En in Jona Kapitel 2 Vers 1 zegt het, en de Herr schickt einen grooten Vers, en die schluckt Jona op, wo hij voor 3 dagen, dag en nacht, wie hij hem versperren. En dat is waar Jezus van redet het in Matthäus Kapitel 12, Vers 38. Dan zei de Atelje van de Pharisäer en Schriftgeleerde aan, Meister, wie würde jeder een Tierchen van die zijn? Aber hij zei aan, eine weise, ehebrechische Generation sieht nur een Tierchen. Aber an wordt 6 kein Tierchen gejeft worden, als dort van Prophet Jona. Zo als Jona 3 dagen en 3 nacht im Fisch zijn Bock via, zo wordt de Menschen sehen, 3 dagen en 3 nacht midden in de Erdzerne. Also, dort is Ostern. Ab Ostern dan vier wie dat fast, dat Jezus war erleven deed. De nächste vrouw is, wat deed Jezus zijn abstoene ons versicheren, dat wie gerecht geworden zijn, der zijn bloed. Dan hij wordt handgejeft voor onze zinde te sterven, en hij is van dood abgewaakt, dat wie kunnen gerecht vordigd worden. En hier is een schriftstuk ongejeft, Römer Kapitel 5, 24 en 25. Aber ook om ons halve, wilst wie blijven aan dem, der Jezus van dood abwürg, die door handgejeft wordt voor onze zinde te sterven, en van dood abgewaakt wordt, dat wie kunnen gerecht vordigd worden. Er kon dat niet irgendwo beter zeggen als dat. Dan is de nächste vrouw, wo is de Herr Jezus nog zijn abstoene gebleven? Hij heeft zich zijn jinger levendige wezen 40 deel, en in deze tijd, en in deze deel, reed hij met hem van Rijk Gottes. En waar er is daar een schriftstuk ongejeft, uit Apostelgeschicht, Kapitel 1, Vers 3. Als zijn lieden, Eva wieren, stelt hij zich deze man ver, dat hij ohne Zweifel war er lebt. Hij leidt zich 40 Jahre von Ansehen en redt aan van Dinge, die zum Gottesrecht gehierde. Also, die 40 Jahre, nachdem dat Jezus es van dood abgestoßen, werden door de jenja ook andere, wat Jezus seine reide. Aber dat wir anders als dat verher wie ihr warst, eier hij wir van dood abgestoßen. Hij is van dood abgestoßen, en nu haft hij een Charpa, wat niemals nicht ändern wordt. En zijn eerste Charpa, als hij naar deze welt kwam, wordt hij geboren als een kleine kind. En dan deed zijn charpa anderen, wils hij was op. En schließlich wordt hem om kiet geneld, en ze spekte hem in de zied, en bloed kwam daaruit. Also hij had werkelijk een fysische charpa. Aber nu is hij abgestoßen, en nu heeft hij een charpa wat niemals niet anderen wordt. Dat wil niet dat de jenge hem niet kennen deden, wils hij heeft nog eenmaal de noven in zijn hand ook en zijn feit ook aan zijn zied. Hij deed ook met aan reden. Hij had ze gewoon vrijstig eenmaal met aan. En hij heeft ook een wonder genoemd in die 40 jaar. Eenmaal als de beste van de jinger weer versen voren, dan hadden ze de nacht even geverst en nusje gerepen. En dan ze morgens als ze willen ophieren, dan roept Jezus de aan van de kant en zegt aan, ze zullen dat natemel aan de andere kant erop loten. En ze doen en ze riepen zeer veel vers. En dat weer voorts nodig, dat Jezus aan dan vrijstig maken deed. En dit is nood vrijstig, als Jezus met Petrus reden deed, en hij vraagt aan 3 maal, als hij aan zijn goud is. Johannes Kapitel 21. Als hij eerst gegeten hadden, zei Jezus te Simon Petrus, Simon Jona, is die lijf te mij geraten als de andere ere? Hij zei, Johar, du weetst dat ik die goud zie. Jezus zei, dan weid mijn lama. Hij zei nog eenmaal te hem, Simon Jona, bist u mij goud? Hij zei te hem, Johar, du weetst dat ik die goud zie. Jezus zei te hem, weid mijn schoop. Dan zei Jezus dat 3e maal te hem, Simon Jona, bist u mij goud? Petrus wordt ganz treurig, dat Jezus hem ten 3e maal vroeg, of hij hem goud via. Hij zei te hem, Herr, du weetst hem alles aan, en du weetst dat ik die goud zie. Jezus zei te hem, weid mijn schoop. Jezus zegde Petrus 3 maal, dat wanneer hij wel lijf bewijzen aan hem, dat meint, hij wordt zich met hem deichemmeren, wem
Jezus leefhaft. En meestal nam Jezus zijn noodval ja schop. En schop moet bezorgd worden. Die moet voeder hebben, die moet water hebben, die moet bewoord worden van wolf. En dat wordt de zoton zijn. En dat is waarom in de gemeente zijn er prediers, er zijn diakonen. En dat is waarom door een radioboodschap uitgeeft, zodat mensen worden de waarheid hier. En de waarheid wordt ons hoop niet gegeven. En die heeft ons de verzekering, zogar van de wolfram is, dat er is weer die zich om ons kämmeren deed. En Jezus zegt, hij is de goede schoop worden. En Lothar zegt Petrus in zijn brief, dat hij Petrus is ook een hoord, aber hij is unja dem goden schoop worden. Jezus is van dood abgestoen, die jenja ook andere hebben aan je zijn, aber dat weer anders, als dan als Jezus met een mank aan weer voor 3 jaar. Aber hij deed nog eenmaal leren, en hij kämmert zich nog eenmaal aan, en physische, heeft hij aan veel vers gegeven, heeft aan vrijstig gegeven. Dan is de vrouw, wat passiert om een van die 40 deel? Jezus neemt zijn jenja met naar Bethanië op den Elbeuchen op en voer van door naar hemel. En hier zijn 2 schriftstellen, Lukas kapitel 24, 50 bij 53. Hij neemt aan Ruud bij Bethanië en houdt zijn jenja op en zeeend aan. En während hij aan zeeend, verschwank hij van aan en voer op naar hemel. Zij ober beide am aan, jenje met grote vrije trek naar Jeruzalem, en brachte er de tijd am tempeltouw en dankte en loofde God. En het andere is Apostelgeschicht kapitel 1, van 9 tot 11. En als hij dit gezegd had, zag zij dat hij ver aan abgehoven wordt, en eine Wolk neem am Weg, dat zij am nicht mehr sein konnen. En als zij am hinaan checkte, während hij naar hemel fuhr, stunde bij aan met eenmaal 2 mannen en witte kleider. Deze aan zeide, je mannen van Galilea, waarom sto je hier en zit je naar hemel? Des Jezus, die van junt am hemel nengenomen wordt krijg zo terugkomen als je am habe zijn je naar hemel voor. Also, dit is wat genaamd wordt de hemelvoort. Als de jenja door taub komen, ze worden niet gewist hebben wat nu passieren wordt. Aber Jezus deed, Jezus had zijn jenja gezegd, dat zij zullen zich alle taub treffen op een besonderen dag, op een besondere stede, en dat wir kracht 40 deel no austro. En die stede wir bij Bethanië. Bethanië is een kleine dorp, voortsbüter de stad Jeruzalem. Dit is waar Maria en Martha en Lazarus woonden, en dit is aan de oostende kant van de Olivenburg. Also nu zijn ze hier alle taub gekomen, weil Jezus had ze stad bestaald. En ze worden wel gewundert hebben, wat van jou passieren wordt. Vielleicht wurde er an Pankürke möge. Vielleicht hat er wat sehr wichtig, wat hij met an wird welle mitteilen. Aber dat sagt, hij deed an sehen. Wat meint dat? Dat meint, hij stelt an a Port für ne besondere Arbeit. Gott deed dat met de Natur, en hij deed dat ook met Adam en Eva. Hij zette an, hier zijn morgen früh, en ze zullen Kinder haben. En ze würden zich über de ganze Welt verspreiden. Gott deed ook dem Sabbat sehen, en hij mögt dem heilig. Hij merkt hem een besonderen dag, die wir nicht voor ons te arbeiden. En dat leef ik erst wat Jezus deed met zijn jenja, als hij aan zijn deed. Hij stelde een poort van de besondere arbeid, wat zij doen zullen. Zij zullen gaan en de goede noorrecht predigen van dat evangelium. En zij zullen jenja merken van andere mensen. En zij zullen den diepen. Zo als Jezus de Petrus gezegd had. Zij zullen zich aan de schoop kämmeren. De laatste vrouw van de OS. Wat heeft de Heer Jezus der zijn hemelvoort voor ons erregt? Hij is der zijn eenget bloed eenmaal en dat helje en in hemel en in jegone en heeft ons met een eeuwige redding verzekerd. En hier zijn er 2 schriftstellen aangegeven. Dit eerste is in Hebreeën kapitel 9, vers 12. Hij is ook niet met bloed van kozen of kalver en dat allerheiligste en in jegone. Hij ging met zijn eenget bloed een en voor allemaal en dat allerheiligste neem. En heeft ons een eeuwige redding verschoofd. Im Oude Testament, nu dat je zaadt nog, daar worden balles en kozen en schoop gebracht, als een opfer bij de zinbedaagde deden. Aber dat moest eenmaal en het andere mal gedaan worden. En dat weer nog bloos een beeld van wat er komen wordt. En dan komt Jezus. En hij is dan dat opfer voor de zin, eenmaal voor alle. En dat passiert op Stelle Vrijdag. Aber nu is hij naar hemel gevoren. Hij is nu bij zijn voda. Dat is en dat allerheiligste. En van dat lezen we in Openbaring, kapitel 4 en 5.
In der zweite Schriftstück ist in 1. Johannes Kapitel 2, 1 und 2. Liebe Kinder, ich schrieb Ihnen das, dass die von der Sünd wachbliebe. Wann aber doch wer sinnen soll, haben wir Jesus Christus, der ohne Sünd ist, und der wie Gott den Vater vor uns entstanden hat. Christus hat mit seinem Tod unsere Sünde betont, und nicht nur unsere, auch für alle Menschen auf der Welt. Dit is de apostel Johannes wat hier schrieven deed. En hij reed nog eenmaal te ons van jou. Hij weer door als Jezus aan zijn deed. En dan opgehoven wordt, wat zij hem niet meer zijn kunnen, wil zij weer aan de wolkje. En de engel had gezegd, Jezus wordt terugkomen. Kracht zou zij hem hadden zijn napvoren, wordt hij weer terugkomen. En dat mag aan alle vrouwen. En dat is wat het deed voor ons van jou. Jezus is gekomen. Wie durven gewoon niet meer leren naar wem? Hij is gestorven, hij heeft onze zinderschuld betold, eenmaal voor alles. Maar nu is hij in dat Allerheiligste, met God, de Vader. En hij deed instonen voor ons. En hij heeft versproken, hij wordt terugkomen, zodat wij kunnen zien hoe hij is. En wanneer dat ons niet vrouw maken deed, dan weet hij niet wat er wordt. En deze versprekingen geven ons een verzekerheid. En die kunnen voor jullie zijn, maar je moet niet leven, in je vertrouwen op God den Vader stalen en op zijn Zoon Jezus Christus. En dit kan je niet voor je doen. Dit moet je voor je zelf doen. Maar dat is ganz einfach. Je gaat dan naar God en praat aan dat hij zal je zinderschuld vergeven. En vrouwen als die niet worden bedekt worden met dat bloed wat Jezus vergoten heeft bij de kruis bij Golgatha. Hij heeft zijn poort al gedaan. En wanneer je poort nog niet hebben, dan is van jou een goede dag te laten doen.

0: The clock is saß.
1: Welcome to the program van deel. Mijn naam is Henry Redekop. En u bent eigenlijk in het programma wat de topgestalte wordt van de Stem Radio en Scripture Beliefs. Met mij in dit programma is mijn vrouw Tina Redekop. En wie zijn hier te vertalen van bevredigd leven? Zet hem voor het nächste stukje bij de Tion. Zat je doel, neem tijd. Kreeuw je eigen partner. En wel behaarchen van wat we leren kunnen van wel een goede bevredigd leven te gaan. Een van de dingen wat we als ouderen hebben, is van wie is kinderen gaan, dan zijn we allemaal ziemlich beroofd met dat we kinderen mensen van met eind, en dat we kinderen gaan, besonders jongens en mijlen, daarin onder, dat we kunnen met bed die mensen gaan, als hier het werkelijk zou zijn.
2: Ja.
1: Aber das ist nicht alle wen es dort.
2: Nee, die sind Hämmer, wat ziemlich teuer sind, und die Kinder möchten die auch so erleiden.
1: Und viele von denen, die möchten dann Partner in Kinder haben, geschenkt worden, wo er dann besorgt wird. Aber dann sind es noch so, wo es eine andere Hämmer waren, wo Eltern diese Kinder annehmen, und für einige von denen Kinder ist es nicht so gut, aber dann ist es für einige wieder besser fern ist.
2: Ik merk dat de vele dieetje hier in Belize, de han zo'n stad in hem worden, de kinja han genoemd han.
1: En vandaar hebben we het verrecht dat we hier een paar lied wat de ervaring ook han. De han twee kinja han genoemd, een jongen en een meel. En we willen vandaar met de vertalen en zijn woonhaf erleven je en de woonhaf dat je doet voor een van zijn familie, in dem dat de han er de kinja han genoemd. Ze doen Justine Friesen, die zijn hier van Shipyard. En die gaan twee kinderen hebben en je leven heeft veranderd. So, welkom naar het programma van deel.
3: Goeden dag.
1: So, je gaan nu de twee kinderen hebben en dan je leven heeft veranderd. Maar dat valt niet door te anderen als je de kinderen hebben. Je moet de entscheidung durchgaan om te zijn als je de kinderen willen hebben. So, wat waren de dingen wat je moest doen om die entscheidung te treffen dat dit is wat God je te helpen deed?
3: Anfang, dat eerst dat we gevraagd worden voor dat doen. En dan dat derde arbeiden. Dat derde arbeiden, dat brengt tijd. En dat het eerst een schade als een überhaupt een welhaft zijn te doen. En dan dat een vrouw als het God zijn wel is zijn te doen. En dan dat derde arbeiden kun je aan hem dan nemen. De gedanken terugstellen dat een het woord van zijn een dat kon doen, die kun je aan hem dan nemen.
1: So wat moet je doen om dat derde arbeiden? I mean, je bent morgen en vroeg. Mannen en vroeg is denken verschieden. Wat vind je wat voor de dingen wat je moet doen tussen junt, toen de tijd opbeden dat je wil de kinderen gaan nemen? Of nog anders je vraagt, hoe funkt het in junt wat aan dat je wil naar hem te vasten?
4: Bij mij funkt het aan, als ons je vraagt wordt, of ik geloof aan mijn God houdt mij al 200 jaar al rijden meer, funkt hem al aan rijden meer aan wegens ik toch veel aan wie willen mijn kinderen gaan en ik beschouw wie willen herkomen. En voor u dan, van God mij onderuit te maken, Tom, dat we waren mijn kinderen gaan. We hebben het ontvangen dat we, ik kreeg in gedanken, en voor mij werd in geval ganz klaar dat we waren mijn kinderen gaan. Maar we waren de herkomst, daar weet ik niet van. Plus, allemaal waren, dat ik de laatste twee maanden dan, had ik een ganz klare gedanken in mij dat we waren mijn kinderen kregen. Plus, we komen de her, dat weet ik niet. En wat ons een dag gevraagd wordt, en ik weer uit de tel.
1: Maar voor die doof je het niet ganz einfach.
3: Nou, en wenn ze mij voelen, dan vroegen ze, als we wilden twee kinderen aan hem dan nemen. Maar dan vroeg ik dat, wanneer je een antwoord voelt, dan zitten ze tot de nächste dag, dat we aan de vrijdag. Als ze dan zullen ze weer voelen, dan zijn ze in een gewone open de deur van, hoe ze de looten kunnen, de kinderen. Dan op middag red ik te Justine ervan, en dan wie Justine al voorts geïnteresseerd. En dan houden we dat nog voor ons, maar de volgende dag, maar zondagmiddag, dan vertellen we de kinderen ervan. We hebben twee meelders, een weer dan elf en een weer negen. En daar werden ook voets geïnteresseerd, om de kinderen aan hem te nemen. En weer nieuwsgierig wat het de looten deed, wat van de kinderen dat waren, en dat we een jongen en een meel, wat in hem veel deed. En dan deed ik nog voor twee weken dat durchdenken. Eier acted kon annehmen, en dan gingen we wieder. Dan hadden we de gleiche Arbeit, dat we op een Blatt weer met dort. Toen doe we wieder gaan.
1: So, God arbeit an die, Justina, o die im Verrüht. Paar Minuten im Verrüht. En verduft, du musst dit nu durchkampen. Dat is verschieden. Dat is nicht ein Reich oder ein Arich, dat is bloß verschieden. En jene Kinder, die werden fuß von fern an, werden die in Porte fahren, en die werden reide fern.
2: Ja. Aber je keim schließlich bei den Einigkeit, die über die Sache.
4: Ja, wir werden uns ganz einig von ersten Tag an, bloß wir werden dort verschieden durch.
3: Und wenn Sie Ihre starke Arbeit haben, dass wir uns einig werden, dann finde ich trägen und sehe, dass wir, wenn Sie noch nicht ein Hemd gefunden haben für die Kinder, dann wird wir auch für die ein Hemd nehmen. En dan moest het nog terug arbeid eerst met Human Services, dat de ons systeem om je zeggen en sparken en zijn dat ze ons plaats koud weer. En ze deden het voet zijn dat het koud weer, maar ze hadden een langere vrouwen, wat ze eerst aan ons hadden. En dan laten ze ons met de vrouwen verdrijden. En dan vonden ze ons terug en vrouwen als we naar hem zijn zijn weer dat we de kinderen willen aannemen.
1: En dan deed je, en wat lang heide nu dan al?
3: Nu zijn het al 3 jaar. We deden voor de eerste 3 maanden vasten en deden we waren. Kregen ze ons van de heimel 3 maanden. En dan wens ze 3 maanden aanweer en kwamen ze gewoon 3, bij een jaar. En dan wens ze 3 kwamen, dan kregen ze van de heimel 1 jaar worden. En dan al met de bedenking dat we hadden die geleden de ganze hand te nemen. Ze hadden het derde arbeid en die wilden, moesten een ander hem gaan.
2: So, mij vreed dat zij het hier en dat die moesten dat uitarbeiden tussen junt. En dat je geen partner eigenlijk hebt om die hand nemen. Wat zijn andere wegen wat deze kinderen hand nemen heeft in hun bevredigd leven en anders gemerkt? Wel ga je moest leren top te schaffen als een poliet met deze kinderen?
4: Als we dat dag arbeiden, eerst met onze familie. En dan over dan gingen we ook naar God. We brachten dat in gebed voor God. En jij hebt dat in God zien hangen dat hij weer de rechte weg voor ons opmerken dat. Wie kan opzetten dat wat hij wil hebben, wat zal in ons leven passeren. En hij geeft ons ganz vrede over dat we ja zeden dat hou en dat we niet zijn.
1: Er is een klein beetje anders gevraagd, ten bijspel. Jene jüngste dochter, wat je dan hadden, die was 7 jaar oud. En nu neemt je deze kinderen aan en nu had je hier zijn 2 jaar. En nog in je jong, wat je nu had, die was wat 5 jaar oud.
4: Ja.
1: So dan de onderscheid in alle van de kinderen is groot. En dat met je vrijheid en bevredigd leven, die verandert ook.
3: Ja, het leven heeft veranderd vandaan. Dus nu een jong en een familie, en de tijd wordt aangeduild. En op de resultse tijd. We moeten dingen nu alle durchdenken, wie entscheidingen maken. Dat geeft mij arbeid, en dus het een grotere vrede.
2: Ha je nu wanneer tijd top als een paar lied, als je eerst hadden, als je plus 2 miljoen hadden?
4: Nee, we hadden niet wanneer tijd top. De tijd moet aangeduild zijn dat we er weer in kan krijgen zoveel tijd over gaan.
2: So
4: als de familie en
2: okay.
4: Eindelijk voor de kinderen.
2: So ja. Dat je dan nu met fleet dollar tijd te zien zaten dat je die tijd kan gaan?
4: Ja, we doen. Dat je het zo erscheint.
1: En zo dan, kinderen gaan nemen, dat heeft een grote opzicht. Eerst en vooral, die moet je uitmerken, die moet je een kinder uitmerken. Maar dan, wanneer je de kinderen gaan, dan kan je een ganz bevredigd leven veranderen. Dan moet je tijd nemen voor een ander. Want dan moet je eerst ook, of nu moet je een tijd vielleicht alle oppassen. Maar je moet ook doen dat zijn dat je voor de feierkinder nu tijd hebt en steeds voor de 2 wat je eerst hadden. Zo, irgendwann moet je dingen aanstellen. En we hebben nog maar een vraag, want we willen gleich de antwoord van die te schapen en zo. Maar we willen nu eerst een pauze nemen, een leidharchen. En dan willen we terugkomen, dan willen we deze tijd nog een beetje weer drehen. En dan hebben we een paar meer vragen, om te zijn, op wat je mensen gereed merken, wat die wel een kinder gaan nemen.

0: So, nu hebben we dan al gehoord dat de eerste chauffeur onjaard, want we willen Kenia gaan nemen. Dat leven dat verandert hem hem. Man tiet neemt voor mij Kenia en de alle soorten dingen maar van ons aanstellen. Op een slide wil we nog niet gaan feiereren, is wat haft het je dan voor je mjaan wat je is al hadden? Waar feilen die nu even dit? Nu heb je die al 3 jaar, waar feilen de mjaan zich van deel dit even? Want die is de verweren, maar nu hebben ze de ervaring het.
1: Ja, nu zijn de kinderen door 3 jaar aan hem geweest en voor de onze mialis wat we eerst al hadden, die als het verken een beetje eindrachtig de vrouwen wat er zijn, wat er veel alle te beantwoorden. Op het dezelfde tijd waren ze daar als die schwester horen, ze waren niemals meer onder zijn.
0: So dat dat best je tweesnijdig dan, Marianne. So, in einde slide, die waren dat aan, dat er wat drak aan hem, er waren die wat meer dingen aan deelden. En dat als je een vrije wasser schoot, op het aan toen de kinderen losloten, dan wilden ze ook niet reed voor zijn.
1: Ja, dat is klaar, dat ze de kinderen niet willen losloten.
2: Nu dat je de kinderen bij je hand, dan neem je de verzachter, de ouderen, of je schwester, want je irgendwo topkomt dan. Wat deed dat met die?
3: Dat is verschieden. Sunday valt dat een beetje voor, maar Sunday kan dat goed genoeg aannemen.
1: In mijn familie, de meeste kan dat goed aannemen. Er waren een paar schwester, die kon dat ook niet voor het zijn dat we nog een kinder gaan nemen, maar nu hebben dat alle aangenomen en ze gewoon grootpapen een jaar het schijnen en jonger beschouwd hebben.
0: Ja, zo, niet alle mensen kunnen dat voor het aangeven. En je deed het langer. En je waren vielleicht niemals dat dan, du zeist dat in de familie dat goed nu, maar dat is niet voor ons alleen. En van mensen wel een kinder gaan nemen, die zullen zich niet schlecht fallen, want die geschwister dat niet alle kon aan zijn, dus in dat wel doen. Zo wil je de wegen toeroen, de mensen zullen de wegen verwerken, want die zich den erop fallen van God.
1: Ik geloof dat ze het weg.

0: schlucken kann.
1: Mir denkt, dass nach am Anfang, als jede Horden dann, redet die nach mal von, was sei ja, die Kinder ehren deiden. Weil, das fällt sich so, die fehlt das bloß, dass die ehren und ehren deiden. Und ich kann sein, weil dort auch eine Freude wird geben, zum Ernt dort geben, was ernt so neidig fehlt.
2: Ja, dort ist eine große Freude, ernt dort zu geben, was ernt fehlt. Und dort blüfft nicht, ob die Tietzes dort, dort die immer so sei ehren dann. Aber, was der erst voll gefördert sind, dann hier in der Dalle auch mal zu sei ehren.
3: In dit wij mij een moeilijk in van kinderen wat in een hem zijn, er wat zo van een huis naar andere maand weer in zijn ik in goed het hem van tussen kom. De zijn vlieg ongeneerd, er die zijn niet goed beleerd en dan veel te eenvoudig dat de bestendige ouderen zijn. En dat wij ook al ervaren hebben en die aan den zijn ook al die zijn van waar die anderen is merken in hun leven. Besonders denk ik aan een voordeel, ik kon niet meer veel van de vroeg, ik kon wassen ween, ik kon zijn wat tiener dingen, die ik arbeid neem aan onze kinderen. Maar voor mij te bezijden als een voordeel, te zijn dat die kinderen een interessant creëren en dat wat hem interesseren. Dat is een zeeën.
4: Ja, dat is een zeeën. De kinderen die brengen alle ook er een gedeuwen met en die gaan alle ook dingen wat interesseren. Dat. En ik zei dat nu van Aaron Zetwerk, mijn arbeid daar, dan proeft hij dat nu te doen. Hij proeft ook wat hoop te stellen en hij merkt dingen en brengt dingen voor hem dag, zodat hij zich niemand voor iets gedacht had. En mijn arbeid is tien merken en ik zag dat de kleine jongen had ook een gebest gemerkt en de tien de naam gesteld en dat het nog veel wijzer loeten deed voor dat alle wat de jongen had.
3: En dat is een van de goede zenuwen wat we hebben. Voor jullie nu te denken, dit zijn niet kinderen wat je aan de wereld gebracht, maar je brengt die op, zoals wanneer je die had aan de wereld gebracht. En nu kan je de vrucht zijn dat je van mama en papa nu te oom. Dat is een goede ding.
1: En de vrede wat je han, ik geloof andere mensen zijn dat ook niet bloos de familie wat, zoals je geschwister, de ouderen, maar zo goed die kwak die zit, wat van de zeningen je gederig kreeg, en wie kan ons met je met vreden dat je zo'n leven han voor deze kinderen en dat die zo'n schijne hem kan han.
3: En ik geloof voor de kinderen vrede wie ons alle zijn met, want we kan zijn dat die han een goede toekomst. Dan zijn er hem ouderen nu. Wel, je doet de proberen hand te nemen, zo die zijn er ouderen nu. Maar die hebben een fijne hem, die hebben een fijne omstand waar die woont doen, en die wordt aangenomen. Dat is een vrijheid.
2: En iemand heeft dat zo veel zaken gehad, dat ze weten dat ze nu een vaste hem hebben. Ze brengen niet verwachten dat ze waren in karten waren, nu een andere hem waren. Nu kan ze maar vertrouwen en een hem zijn waar ze weten ze waren te blijven.
3: Ja, maar met dit, dat zijn nu adelige zenuwen. Maar dan zijn er nog dingen waar je met kampen. Zijn er dingen wat je kan zijn, waar mensen zich zo'n verreden merken, wat je vielleicht met kampen maakt, met de kinderen wel gaan nemen?
4: Ja, ein Ding war das, wenn kleine Kinder, wenn die am Hemner nehmen, dat, und die noch mal 5 Jahre alt sind, dann sich einmal anfangen, tüssig zu fallen, oder vertrauen zu kriegen, dass sie ein forstet Hem haben, wenn die dann proben, einen Contract abzumerken, dass sie dann ein Hem blieben, was sie sich befrieren da.
3: Ja, also, das ist für Eltern, das ist ein großer Sehen, nicht so, wenn, nu weit wir dort, die fallen sich tüssig zu fallen hier. Aber für Kinder ist das ein Kampf, wenn die proben, ich fange, hier, ich her. Als dit weer kon blijven. Zo doet dat de zeeën en de kompf, die trafen zich. Zo dat is een beetje beter en beetje zeit. Maar je had het dreigje gehad met eend, dat is een zeeën geworden. Als niet een kompf gebleven. Maar dat is een kompf wat je moet dreigje komen met eend. Zijn er nog meer dingen wat die zeeën, wat die, besonders voor de kinderen met kampen doen, wanneer we aan hand komen. Ja, die hadden al gezegd dat de oorzaak je van niet een bestendig heim hebben, wat het bestendig zijn. Maar hadden die trouble zich met jullie kinderen top te waren?
2: Dort ja vom Kampf noch mit sich top waren, weil sie wären ganz verschieden. Sie müssen sich kennenlernen und sie müssen sich auch lernen für andere mit denen, weil sie sich können top waren.
4: Und auch wenn sie groß bei uns wären, die wären noch bis ein Tag, dann ein kleiner Junge von 5 Jahren, und der will sich dann proven, dass er wird so sehr erschaffen, dass er sich sein Brot verdienen wird. Und Fuß proben fertig reinwaschen und zu wissen, dass er schaffen kann.
3: Ja, der muss wissen, dass er das wirklich erst das Team will holen. Kinder sollen dort nicht tun. Die sollen was eigenes sein. Aber das ist ein Kampf für Ernt.
1: Er war die Tochter, die Kleinste. Was für ein Kampf ist seit der hier gegangen, von dann, was die Ardu beginnt haben?
2: Ja, für Arvira hat ein sehr schwerer Kampf von Anfang an, was sie bei uns wird. Sie mussten die ganze Familie lernen, vertrauen. Und sie hält sich sehr viel bloß an mich. Tschüss, wie sie meistens reut sich, los zu merken, dass sie können rumgehen. Aber wenn ich ernst will, mit Menschen wird, dann will sie immer bloß bei mir am Arm sein. Und das hatte dann, wenn sie vertrauen wir nicht nur. Sie musste erst mal lernen, dass sie vertrauen können, dass sie sicher wird bei uns. Und auch die Menschen, die dran waren, die wären, das wären alles Fremde. Sie musste erst mal lernen. Vertrauen lernen.

0: De klok is 6:30.
1: Nu hebben we aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

Tjenja vrogen met zakken bestrijd. Een plotische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. En dit is een programma voor zich wie op die vrogen en te gronden

Wat merkt die verrichten in dien leven? En wo gleifst die kämt verricht van? En wat van Einfluss, wat van Resultat haft verricht in dien leven? Welkom te de Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner, ik zie zo dankbaar dat u harchen des, du hier best. Van deel, de tweede poort van de geschicht van David, wo hij verding König Saul kämt. En Saul haft een beizen jest van verricht. God zijn jest als waargenomen van arm, en God laat arm des beizen jest van verricht aan. En wat passiert, wo des beizen jest van verricht wat eva kom, en ook waarom God laat dit alle passieren, wat God zijn plonen dit, David een dag koning te meer. So wo amma die harchen des Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States, dankjewel voor harchen. Ik wens die God te zegen. En ik vrij me dat u hier van deel best, voor dit is de tweede poort van de geschicht van David. David komt naar een palace.

Dankshine voor het shine it light. Die harsje naar de Eifengelische Boodschaft radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner, dankshine voor harsjen. Laatste week bekeken we de geschicht van David. We vingen aan en hij weer je zalpt, je wilt als de koning. Maar we weten van de geschicht, hij is nog niet koning. En we bekeken in laatste week, Eva, wer God willen dat. En we zagen, God kijkt van ben, naar het wat. Hij weet ons verlangen, hij weet onze feilungen, onze droom, ons ziel. Hij weet van onze zin, natuur, als je ändert. En hij kijkt naar ons hart, wanneer hij willen dat. Vandaar waar we zijn de werkelijke koning van Israël krijgt deze tijd. Wat passiert, wanneer we ongehoorzaam zijn? En de rol wat David heeft, krijgt in deze geschicht. Voor God am reid merken dat voor leven in een palais, als een deiner weer muziek spelen dat, de hoop spelen dat. En de invloed wat de hoop heeft, dat de muziek heeft aan het leven en in vrede van Saul den koning. Ver we door naar gaan, waar we het ook beden. Himmelsche Vader, we danken die voor deze dag. We danken die voor alles wat u voor ons deist. We weten, jeder dag hebben we zegeningen van eten, kleider, huis, gezondheid, familie. En dat du best ons raden. Himmelsche Vader, dank schijnt voor die dingen. Ik bid voor jeder toehartje, zegen die, traag die, help die te weten, dat du eind leven hast. Ik bid dat du dien woord voor zegenen, dat het woord 100-veldig vrucht brengt, dat mensen worden getrokken zijn aan die. Ik bid het in noem van Jezus Christus. Amen. So, we willen ons tekst nemen van 1 Samuel 16, kraks is laatste week, en we willen afhangen krak no laatste week, on vers 14, wir werden lesen bei 23. 1. Samuel 16, 14, bei 23 sagt, Nu kam dort, dort dem Herrn sind jetzt Saul verleiht. Denn bei sei jetzt vom Herrn kämen Jucham forcht an. Und Saul sind deiner Sedente arm. Hark einmal. Du hast in bei sei jetzt von Gott, der die so ängsten dat. Lot unseren Herrn seien, dort ein Mensch soll gesagt worden, der Gott konnte Hop spielen. Dan, wenn de jest van God die onfechten dat, kon de spelen, en du wurst die ware God feilen. En Saul zette zine deiner God, en zegt, mi zo'n mensch en brengt dem her. En einer van de ongestalde zegt, ik heb einen zin van Isaï van Bethlehem gezeinen. En die is hij geschekt met zine hoop. Dort is een brover man en een krieger, hij kon God reden, en arm laat dat God. En de haar is met arm. Dan schickt Saul manen dat hij nu Isaï jingen en zeden. Schick mij dienen zijn David, die bij de shop is. En Isaï beloot een ezel met brood, en een lada vol wien en een jonge kaas. En schickt die met zijn David naar Saul. En David kwam naar Saul en werd dem zijn deiner. Saul gelijkt David zeer. En hij stelt hem aan als einer van die zijn geweer drogen. En Saul schickt eine Nachricht nach Isaï und fragt, ob David nicht bei ihm belieben kann und ihm dienen kann, wie es ihm den gefällt. Und jedes Mal, wenn der Beiser jetzt, dem Gott geschickt, ob Saul kam, nimmt David der Hop und spielt da oben. Dann feilt Saul sich weiter beter und der Beiser jetzt verleiht ihm. So wie uns tagst, wir wollen anfangen von dir mit des Gedanken, Gott verlaat Saul und was dann passiert in sein Leben. Der Jest Gottes verlaat Saul und das in Beiser Jest wird in am Nen kommen dat. Wie kann sein dort in Vers 14 und 15 von uns Text? Nu kam dort, dort dem Herrn sein Jest Saul verleiht und in Beiser Jest vom Herrn kämen Jucham forcht an. Und Saul sind in deiner Sehnte am Harchemol, du hast in Beiser Jest von Gott, der die so ängsten dat. Interessant, nur dort David gesalbt ist, nur dat de Jest Gottes in David nennen kommen dat, de Jest Gottes de verlaat Saul. En Gott schickt, oder erlaubt, kunnen we zijn, in beiser Jest hem in Saul nennen kommen. Nu wie weiten Gott als Gott? En kein schlagt het ding kämpfen aan. Aber hier besonders laat hij den so tun in Saul nennen kommen, en des beiser Jest, de bringt Furcht in am Nen. Interessant ist, bei sein Jest, der bringt Furcht in den König von Israel. Der Mann wird ewig alle Männer stunden dort in Israel. Der Mann wird König ist. Der Mann wird alle andere Männer in Israel machen gehorsam sein. Der lebt nun in Furcht.
En dit bijza juist hun vergt, dat en dat zal zijn leven. Dat kweelt aan, dat en dat wil hij Israël regeren, dat merkt aan een andere mens. Ik denk voor ons van jou, dit vergt in ons leven, als je maar denkt wie dat als een normale denk. En denk wat iedereen met leven deed, dat is plus toe. En ik leef vaak in ons leven vergt dit ons kwelen. 1. Johannes 5, vers 18 zegt es dit. Wir brücken uns nicht fürchten für einer, der uns wirklich gut ist. So als er uns rein gut ist, merkt alle Angst in uns anneidig. Wer sich noch fürchten wird, indem es der Leib nicht tüssig geworden, wie es fürchten wird, einer sich verstroff. Als Christen, wir brücken uns nicht fürchten, wenn wir haben Gott seine Leib in uns. En de Bijbel zegt, de leuven, die merkt dat vergt, weich en dat trift dat uit. Dat merkt dat onneidig in ons leven. In de heine Evasatung geeft dat een beeld waar we ons zelfs stroven doen, ons zelfs kwelen doen, wanneer we in vergt leven. Wenn met God, brukst du nicht in vergt zijn. Hier ween, zal zijn ongehoorzaam leeft hij in vergt. Ik leef ook vaak een ongehoorzaam in ons leven, merkt ons ook in vergt leven. Wat eert een uitvingen, wat ik ga je doen? Wat wordt passeren wanneer dat uitvingen doen? 2 Timotheus 1, vers 7 zegt het dit. Wils God geeft ons niet een geest die ons vaartsam merkt, over den geest van leven en kracht, en dat we ons zelfs beharschen kennen. Ik wil die moed geven van jou als een Christ. Du brukst niet in vercht leven. Wen van du deest, dan hast du nicht die Kraft Gottes, de Leib Gottes, du kost nicht Entscheidungen merken met een klaret Verstand. Wie zijn all diese Dinge an dat Leben van Saul? De Kraft Gottes, die hier war. Hij ward in schlechter Leider. Hij had keine Barmherzigkeit für seine ene Menschen. Hij had veel arrechte Entscheidungen, wenn sie ihn Verstand wie nicht klar. Gott erlaubte te passieren in dat Leben van Saul, wenn sie ihn angehorsam. Aber war wie bekickende Geschichte von David, wie sein Heiß gesalbt, nie mehr Gott in Weich für sein Plan. David hat keine Gedanken von dem Plan, aber soll seine Deine sein, wo er gequält ist, und er hat einen Plan. Was ist der Plan? Da wird Spiel sein, da wird Musik sein, was wird gespielt worden. Kick mal Vers 16 und 17. Lot unseren Herrn sein, dort ein Mensch soll gesagt worden, der Gott kann mit den Chob spielen. Dann, wenn der Geist von Gott die Unfechten hat, kann er spielen und du wirst die wahre Gott feilen. Und Saul sagte zu ihnen, deiner Gohen, siegt mir so einen Menschen, bringt dem her. Interessant, Saul wie angehorsam gewasst und die werden hier Spellhand dort betäuben. Der Jeven soll nicht rot, er soll Buße tun, der Jeven soll rot, der soll Spell sein. Ungefähr 3000 Jahre zurück, wenn diese Geschichte passiert, Menschen wissen auch, was Spell oder Musik deut een persoon. Saul haft hier een bijzer geest. Een geest van vercht als in arm. En zijn deine weiten dat muziek of de hoop spelen kan hem helpen. Dat hij would relax zijn. Dat de vercht would weich zijn. Dat hem helpen klaar denken. En wie zijn dit schoft? Van David spelen deut, dan wie hij klaar. Vers 23. En jedes mal van de bijzer geest in God geschekt had, ab Saul keim, neem David de Chob en speel daboven. Dan feilt Saul zich ware beta en de bijzer jest verleid arm. Van deel zijn door veel studium gemerkt, wo muziek oder spel ons leven beeinflussen dat. Dat kon ons schaftig merken oder trurig merken. Dat kon onze zorgen merken weichgoen. Dat kon helpen met wat we ondenken doen, dat we niet zo verjetsam zijn. Dat kan helpen met video, met ons hart, wo zich dat pumpen dat, wo ons verstand denken dat. Dit zijn dingen wat van deel zijn studeerd. Christelijke spel, of christelijke muziek zingen, kan ons helpen een diepe gemeenschap te hebben met God. Te maam aanbeden, te denken aan biblische waarheid, en besonders te ons troosten wanneer we in trouble zijn. De psalmen die reden van God aanbeden door muziek, of zingen. Klasse 3 saast hier in Red von wie lehren einen anderen von Psalm und jesliche Leider. Philippa Kapitel 4, Vers 8 hab uns denken, dass wir sollen denken an Dinge, wat wahr sind, abreicht, reicht,
ren en goat. Dat zou kunnen denken helpen dat dat spel, dat muziek wat we horen, dat zingen wat we horen, dat brengt gedanken in ons. En deze boodschap in de leider zal God eren en prijzen. In deze geschicht, de geschicht van hoe slecht het bij zit en zal zijn leven aankomen, ons als denken geholpen van muziek, van spel, kan ons heilen van onze ziel getroubeld is. Dat kan onze vrucht wegnemen. Dat kan ons verstand klaar maken. Waar vers 23. En jeder zmal, van de bijze jest in God schickt, op zal keim, neem David de hoop en speel de boven, dan feilt zal zich waar beter en de bijze jest verleid aan. So wie han je zijn, God verleid zal, dat kämpt een jest van vrucht. En de deiner zijn, dood muziek spelen, dat de hoop spelen, dat wat zal merken, relax, dat hij kan klaar denken. En wo schafft Gott dit in zijn plan? Hij laat David in een palace nen komen. Hij laat David voor den König zijn. De laatste mal wat we lezen, dat wir David in Hoods jong, hebben we gesalbt als König van Israel. En vielleicht hast du gedacht, wo wordt hij leren, wo een König zal leven? Wo wordt Gott am Reit merken, zum König zijn? Das kleine Hoods jong, die wist nicht, wie een König zijn. Hij had vielleicht niemals een König zijn. Keiner würde am wählen. Maar hier zijn we de opvang van Gods plan. We hebben lezen vers 18 bij 22. En een van de ongestalden zei, ik heb een zoon van Isaï van Bethlehem gezien. En die is zij geschikt met zijn hoop. Dat is een brave man en een krieger. Hij kon goed reden en hem later goed en de Heer is met hem.

Ik wens dat de haar ook alle touwheren mag aan nu denken over dit woord zijnen en dat ook in deze komende deel de haar met hun zijn mag in hun begeleiden te zien hier. En wanneer je ons aanroepen mochten, ons telefoonnummer is 625 58 4 10 80.

Zelf van deel mocht ik die moe een leidverspiel. Ik had het graveerd in de States, de Buitenpark. En dan wou ik een beetje met de hoop verspelen. En dan had ik een drone, die maakte ze even vliegen. Ik hoop die, dat die zelf dat stad wordt leggen. Ik had een leidertijd, als er glänzt ons van verne een land. En ik wou je dat maar verspelen. En ik hoop dat je dat ook worden leggen, dat je dat worden ook wiedergeven naar andere mensen. We hebben veel jugendliche hier zijn om internet. Ik zei van onze Mennonieten, nu in de laatste paar jaren, die hebben veel fijne video's gemaakt. Ik zei, er zijn groepen jugendliche, die zaten zich taub. Die zaten einfach taub en spelen in je tor, en zingen voor een microfoon, in onze kerkje, ook andere groepen. Weet je wat, jugendliche? Ik zie voor 60 jaar oud. Je zijn nog jenja. Wie brokken zijn mensen als je hem zingen in de kerk? Vielleicht heeft God die in de fijne govie heeft hem zingen. Wie brokken je dat je in de kerk komen om geld spelen, vriendelijk zetje. En daar ver op de bühne stonen. Fijn God loben en prijzen voor de mensen voor de teuren. En wanneer dat niet in de kerk is, dan doet dat toch einfach thuis. Dat die nog met een groep jugendliche taub trafen. Dan zat je een zu oes han, dan deu je mal geld eiwe, geb je een instrument, dan deu je mal spelen leren. En dan deu je zingen leren. Dan deu je een groep tip stalen, dan deu je dat om YouTube merken, en dan deu je mal de welt verzingen. Eerst einmal, wie in onze kolonie ganz allein, wat bij ons passiert uit, zag geen andere. Nu kennen duen ik met internet, met iPhones, wat immer du hast. Wie kennen ons tip zaten, fijne muziek maken, sogar deze boodschappen en deze videoclips wat we maken, dat kan ik nu ook doen. Je zou me heute dat never stonen kunt. Zij jugendliche en jongbevrede mensen, die toch een Bibelstund handtop bij hun thuis, bet to God, dat hij je mocht wijsheid geven, fijne leider uit te zingen, fijne leider uit te zetten, en dan God loben en prijzen daarmee. Weet je, ik mag je werkelijk aansparen door dat zo wat te doen. Weet je, is dat niet veel beter, wanneer we zo'n zaken als dat moeten doen, als eens we op een gasje hokken en frek zijn en domheid erop draaien. Wie heeft je toch een goal van God gekregen? Lieve jugendliche, dat toch komen en je fijne leider en even en zingt toch mal en speelt fijne leider. Ik wou je op een hier ook een leid verspelen. En dan ga je een beetje zien wat het gaat. Ik vang ook maar aan in Paraguay. Met een vinger is dit aan de zijde aan te klikken. Dan vang ik een leid aan te spelen. Zoals ik al in een video erklärt heb. Dat deed me lang, maar ik had geleerd een leid spelen. Dat deed me zeer lang, maar ik kon een leid spelen. Nu, van deel, mijn vrienden en ik kennen in de ganze wereld reizen en spelen. En van deel zijn daar ook. Dat zo einfach verdienen je toer te kijpen. Zo einfach een ander instrument, vielleicht een keyboard, te kijpen. En dan deed je dus even dat al die stunden wat je zins wilde, eens voor wachtschmied en ander domheid afdraaien, zat je een taub en deed met jugendliche een fijne tijd hebben. Je een beter kennen te leren aan je jugendliche. En dan fijne muziek maken. Je brokken je bloes op internet gaan en dat je je allerhand fijne leider je uitzet je, dan deed je dat nemen en spelen. En God loben en prijzen daarmee. Aber ik mocht je zeggen, dat niet vierte, dat je het voor God doet, oké? Wanneer je deze muziekgroep aanhoudt, dat je dat voor Jezus doet. Weens wie brokken zijn jonge mensen als jund, dat je die goof brokken doet, wat God in je heeft heeft. Dus de leider aanhoudt, fijne christelijke weerd, dat mensen die dat hier doen, dat die ook worden gezien zijn. Dan mocht ik die nog eens zeggen. Hoi mol, dan des toch wanneer je thuis bent, wanneer je een paar fijne leider aan je hoofd hebt. Dan voert toch mol zo'n lied. Vielleicht oudere lied. Vielleicht heb je ook een altenheim waar je woont. Dan voer je mol in deine de oude lied verzingen. Niet te bloes deveren en krachen, fijne leider die verzingen. Dat de oudere mensen ook gezien zijn door dich. Weens die worden zich zo vrij, wanneer je komt en die fijne leider wil verspelen. Kan ik je aansparen dat hij? Elre, dat je een jugendliche ook in je städte, wanneer ze wat als staat willen doen. Weens, ik leef dat geld, God zegt ons, lobet en prijzet den Herrn.
duid God loben en prijzen, wo immer du nie gelegenheid hast. En dit is de fijne gelegenheid, ze steht op te komen als Jugendliche en als jüngere Ältere, met ihre kleine Kinder dan, vielleicht eens voor spelen lote, en dan een euwe. En wanneer je niet spelen kan, vielleicht hast du die gof dan te zingen. Du bist der, wat de zingen deed, der andere deine spelen. En wanneer je dat de staat op euwe deunen, dan wordt zich blijft zeer schijn hier. Vielleicht kan ik die ook een dag om YouTube halen, als een oude man, wo ik dan om TV kijkje in zijn, wat je spelen deunen en zingen. Zo, ik mocht je aansparen. Horcht wat God die te zeer heeft. Hij mocht die je brokken, als je die storven des. Nu wil je jong best, dat die fijne gove je brokken, God zu loben und zu preisen. Und hier spiele ich nur noch mal ein Lied für und ich hoffe, dass es ein Segen sein wird. Habt noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal.

Vi velen nu top ut Matteus kapitel 6 van vers 9 bij 13 lezen. De Heer Jezus had zijn jenja bede geleerd. Daar zei hij, daarom zal je zo bede. Ans voor de hemel, die nomen zal heilig gehullen worden. Laat dien rijk komen in dienen welle, op ierde je rood zou je donen worden als in hemel. Jef ons dat brood wat we van deel brokken. En verjef ons onze schuld, zoals wie die jere verjeven, die zich aan ons verschuldigd hebben. En breng ons niet in verzekering, maar bewaar ons voor den bijzijn. Dat rijk in de kracht en de heerlijkheid zijn eeuwig dienen. Amen.

onze programma's en alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schijkt ons het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada toeschijt. De nummer voor dit programma is 289. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt u dat programma nummer 289.

Noemen Gottes wens ik die een goede dag van jou. Dit is je pomo wat je reed. Van jou wel we nog waren een korte timer betrachten. Waar ik leef ons ook waren zal wichtig zijn. Wat het woord Gottes antwoordig leren net. En ik wens die een goede dag. Ik wens die Gottes zegen. Ook bij de toehorchen. Wens mij zeer dat we worden veel de mogelijkheid hebben toehorchen van jou. Vielleicht bij de arbeid. Vielleicht nicht bei der Arbeit, beim Reisen, was immer. Weil wir das Wort lauschen, weil wir horchen, was das Wort Gottes zu sagen haben. Ich lese uns nach Warang, Porfarsch,

0: Hier het nächste in een kapitel gelezen uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Lucas.
1: Kapitel 24. Dan den eerste dag in de week kwamen zij in gewisse andere vrijers met aan, tijdig Samarius noem graf, en brachten de kriderie, die zij rijk gemaakt hadden. Op als zij hand kwamen, werd de steen al van graf aangerold. Dan gingen zij aan, overvongen den haren Jezus in Karpa niet. En während zij nog niet zo raag wisten, wat of hij ging, kwamen twee mannen en schlok witte kleider nu aan. Als zij dan verschrokken en zich met hem gezegd wat op de eerdbogen, zeiden die te aan, waarom ziet je den levenden man de gestorvene? Die is niet hier, die is opgestonen. Denk daaraan, wat hij te jund zeed, als hij nog in Galilea weer, als hij zeed, die mensen zijn met de zinde en de hen gejeeft en gekriezigd worden en om dreden dag opstonen. Dan dachten zij aan zijn weer. Dan gingen zij treek van graf en vertaalden dat de alf en al de andere. Dort waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, Jacobus zijn mutter en nog andere met aan, die de apostel dort vertaalden. Zij aber hielden dort verladen weer ohne Meinung en leefden dort nicht. Aber Petrus stond op en ran om graf, bek zich toen aan en zag door zes nus als de lienzeichlokers liggen. Hij ging daarvan en wundert zich wat passiert weer. Nu horcht. Twee van aan waren rood den dag op dem Weg naar Emmaus, een dorp ongeveer 7 mijl van Jeruzalem. En zij onderhielden zich untereinander van al dat wat passiert weer. En während zij zich onderhielden in ihre vragen houden, nodat Jezus zich aan en ging met. Aber aan worden de ogen geholen, dat zij hem niet kennen konnen. En hij zei toe aan, van wat red je, als je toopteling den Weg gingen? Zij stonden in haar truhe stel. Dan vroeg hem Kleopas, einer van aan, bist du der einzige Fremde in Jerusalem, der nicht weit, was du diese Tag passiert ist? Hij vroeg hem, wat meinst du? Zij zeiden, dort van Jesus van Nazareth, ein Prophet vergotten Menschen, met Kraft hinge seine Wied und seine Worken, en wo onze hoge Priesters en Boaste am Hand geven, dat hij zum Tod verurteilt en gekriezigt ward. Wie überhaupten, dat hij die weer, der Israel freimaken wurde, en bovenan, dit is al de dritte Tag, nur dem dort passiert. En dan ook nog, hebben einige van onze vrijers ons verschrokken, die tijdig bij een graf waren en zijn karpa door niet vongen. Die kwamen tegen ze en ze hadden engel gezien, die door gezegd hadden dat hij leeft. En einige van ons gingen om graf en vongen dat kraak zo, als die vrijers gezegd hadden. Aber am hadden ze niet gezien. Dan zei hij toe aan, wo diert je stamphoort je noren dat zo lang, dat alle te geleven wat de profeten gereed hebben? Muss Christus dit nicht alle lieden en dan an seine Herrlichkeit nengonen? En hij funk van Moses en al die Propheten ihre Schriften an en leed an dort uit, wat van hem gesagt wie. En sie kämen dicht bei dort daar, wo sie han gingen, en hij deit so, als wann hij wiedergonen wil. Aber sie wieren dringend am Trick te holen en seden hij soll bi anblieven, wils dort wohl ovend worden en nur wie al nicht veel vom Dach gebleven. Dan ging hij nern, bi an te blieven. En als hij met an taub om des zout, neem hij dat brood, dank daarvoor, broek dat en geef aan dat. Dan gingen aan de ogen op en ze kanden aan, en hij verschwunk ver aan. Dan zeiden ze een tom anderen, brenden onze horten niet aan ons, als hij op dem Weg met ons reed en ons de schrift uitleed? En ze stonden voorts op en gingen terug naar Jeruzalem en vongen de alf en die met aan taub waren, die door zeiden, de haar is werkelijk opgestonen en haf zich Simon vergestalt. En zij vertaalden aan, wat hinge weer is passiert weer, en wo zij hem door gekant houden, dat hij dat brood gebroken had. En als zij zich nog door van onderhielden, kwam Jezus zelfs met een mank aan en zei, vrede met junt. Aan wie zij angst en meinden zij zagen een geest. En hij zei te aan, waarom is junt angst en waarom twijfelen je? Kijk nu mijn hengen, mijn feit, en zei dat ik dat zelf zie, wils een geest haf niet vlees en knokkes, zoals je zijnen dat ik heb. En als hij dat ziet, wijst hij aan zijn heen ook zijn feit. Aber als zij dan vervreden wonder niet leefden, zei hij aan, heb je hier wat te eten? En ze leden aan een stekje broodene vers en honig ver. En hij neemt dat en eet ver aan. Dan zei hij aan, dit is wat ik te junt zei, als ik nog bij junt weer, wil dat met alle zo ramkomen als in Moses in je zaad, en de profeten en in de psalmen van mij geschreven staat. dann moek hij aan dat verständnis op dat zij de schrift verstonden en hij zei aan, zo staat geschreven dat Christus lijden wordt en om dreden dag van dood opstonden en dat in zijn nomen van amtieren en van zindenverjeving gepredigd worden zal, mank alle veldje. Je zullen in Jeruzalem door met aanvangen en met jun zeichnis doorhingen stonen en ik wil jun tot checken wat mijn vader jun versproken heeft. Aber blijft in Jeruzalem, wat de kracht van boven even jun komen wordt. Hij neemt am Ruud, bad Bethanien, en hoof zijn hang op en zeeend aan. En während hij aan zeeend, verschwonk hij van aan en voer op num Himmel. Zij ober beden am aan, gingen met grote vrije trek naar Jeruzalem en brachten ihre tijd am Tempel toe en dankten en loofden Gott.

0: Gelde Marius. Die, op wat van een spreek der studentje? Dat is eens nog een betiedigd in zijn vrouw Stalin, niet? Want dat bij die half zeven Samarius is, dan was je die juiste val wat nog even andere zaken je danken maken. Oba, wie zijn je alle verschieden? Dat je einer wat zich Platitsch geleerd heeft, Lothar, in zijn leven, dat wat je waarschijnlijk niet op Platitsch gerabelen. Oba, wenn die noch mal mit die Mati Salz und ihr Hölle des, ab wat von der Sprech des die Uitgrünze? Dat maat je niet, nee. Die zullen ons niet te hartig met ons omgaan om eens. Dan gaan we ook goed veel te hartig met ons nächsten om. Dat is wat ze staat gezegd wordt. Zo, van de oude hebben we vrijdag in de eerste programma Tim Kaffee en Mate. Ik zei hier, van de eerste 25. September. Dat zijn nu oktober, november, dat zijn wat zijn dromen en hebben wat Weihnachten. Wenn du anfangen was nach der Totale, dann würde einer nur anfangen können. Würde ich nicht auch nicht mal hundert nach der Sonne, nicht? So. Von der Uhr soll dort war eine Mutter abwärmen. 30 Grad. Höchsttemperatur und 17 Grad Lechstemperatur. Und nun soll der Wind in dem Norden kommen. Ich würde sagen, sehr schön war da. Und naja. Hopelijk als het doel wordt door die kraak ophalts ook schoon het water. Ik wil die dat wensen. De volgende hark we hier mal nu in luid.
1: Hatching Taves en Eatmall.